0: kant op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Ah!
5: Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Doral Megens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
4: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
6: I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
4: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Door de problemen aan de Zuurhofbrug staat op de A15 Rotterdam Europoort 8 kilometer file tussen Afrit Brielen en de brug. De rijbaan is dicht en de vertraging is op dit moment een half uur. Omrijden staat ook in de file op de N218 bij de aansluiting met de N15, 3 kilometer file. Verder nog een file op de A20-hoek van Holland-Gouda, 5 minuten vertraging bij Moordrecht. Op de N211-hoek van Holland richting Den Haag-Zuid tussen Veiling-Westland en Den Haag-Wateringseveld een half uur vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
11: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending een interview met een man die 24 uur door de Haarlemmermeer heeft gezwommen. Waren we tussen de paarden bij de laatste dag van de Lissense feestweek. Krijgt de 100-jarige Sassheimse kegelclub na een hele lange zoektocht toch een tijdelijke oplossing. En waren we bij de eerste keer dat burgemeester Nathaniel Middelkoop van Katwijk twee bruidsparen samen uitnodigt bij het gemeentehuis. Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
2: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duinen-Bollestreek.
11: De Amerikaanse oud-astronaut Daniel Tani heeft in Noordwijk zijn eigen tegel onthuld op de Walk of Space aan de Koningin Wilhelmina Boulevard. De onthulling heeft zaterdag 26 september tijdens de NL Space Week plaatsgevonden na toespraken van wethouder Pim van Strien en ESA-ESTEC-directeur Dietmar Pils. Kinderen hebben daarna vragen gesteld aan Tani en André Kuipers. Ook is een vernieuwd informatiebord onthuld. De Walk of Space heeft inmiddels 21 tegels met hand- en voetafdrukken van astronauten. Pretband de Mexicanos uit Voorhout hebben 4 dagen opgetreden tijdens een vervroegd Oktoberfest in Dubai. De 11 muzikanten zijn door een hotel uitgenodigd en hebben onder de naam Wiesen Wahnsinn Duitse en internationale muziek gespeeld. Ze hebben daarbij Lederhosen en dirndls gedragen en voor veel bezoekers en expats opgetreden. Naast de optredens hebben de bandleden Dubai bekeken, waaronder de 828 meter hoge Burj Khalifa. Strandhuisjes in de gemeente Katwijk hebben onder de huidige regels niet het hele jaar op het strand kunnen blijven staan. Zo heeft het college geconcludeerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat regels voor waterveiligheid, natuur en onderlinge afstanden jaar rond gebruik belemmeren. Nu hebben de huisjes alleen van 1 februari tot 1 november voor verblijfsrecreatie mogen worden gebruikt. Het college heeft aangegeven de mogelijkheden opnieuw te willen bekijken als de regels in de toekomst veranderen.

0: Niels Onderwater heeft een bijzondere prestatie verricht deze zaterdag. Hij heeft 60 kilometer gezwommen in het open water van Kaag en Braassem en de Haarlemmermeer. Niels doet een Maarten van der Weidentje en doneert het opgehaalde geld aan de Van der Weide Foundation. U hoort Niels over zaterdag.
1: Ik heb rondje rond de Haarlemmermeer gezwommen. Dus door de ringvaart, 60 kilometer. Ik ben zaterdagmiddag om 3 uur gestart. En ik kwam zondagmiddag om 4 uur weer terug op de plek waar ik gestart was.
0: Ja, hoe was dat?
1: Dat was ontzettend gave ervaring. Wel heftig, vooral aan het eind werd het pittig. Maar ontzettend veel publiek langs de kant. Veel bekende en onbekende. En het belangrijkste is dat tijdens deze tocht ontzettend veel donaties nog zijn gedaan voor het doel waar ik voor zwom. Dus Prinses Maxima Centrum via Maarten van der Weijden Foundation. Dus ja, daar ben ik enorm trots en blij mee.
0: Heb je al eerder zoiets zo'n lange tijd gezwommen?
1: Nou nee, zo lang niet. Nee, mijn langste tocht was tot nu toe 30 kilometer in mijn voorbereidingen. Dit was voor mij ook redelijk in het duister tasten hoe ik na 40 of 50 kilometer zou zijn. En ik kwam er redelijk achter dat toch weer een stukje verder is.
0: Ja, want wat voor water is het om in te zwemmen? Is het een beetje een moeilijk stuk?
1: Nee, dat viel mee. Dus het is eigenlijk heel fijn zwemmen. Omdat je volgt de hele tijd de Waddenkant. Een paar bruggen natuurlijk. Het was een beetje de vraag wat de algen, sommigen zeiden de blauwe alg, wat dat zou doen met me. Maar daar heb ik uiteindelijk, er is heel veel alg in het water, maar ik heb er geen last van gehad. En ik had een volgboot die me de goede kant op wees. Ik weet bij de Aalsmeerbrug volgens mij, daar was het even zoeken hoe ik moest zwemmen. Maar verder, super route.
0: Ja. Want hoe kwam je uit dat water? Hoe voelde je?
1: Ik kwam er echt wel, gebroken, maar ik was wel, het was wel op. Het ging allemaal niet meer vanzelf.
0: Ja.
1: En ik was redelijk koud. Ik had het al koud sinds 2 uur 's nachts, dus ik heb toch al een goede 14 uur heb ik het echt koud gehad. En dat hielp ook niet mee, maar ik heb vrij snel naar de finish heb ik mijn pak uitgedaan en onder wollen dekens gegaan en na een uur of 2 uur was ik weer redelijk op temperatuur.
0: Ja. En hoeveel geld heb je nou uiteindelijk opgehaald?
1: Hij staat nu op 11.001 euro. Dus hoe mooi is dat?
0: Dat is heel mooi. Ja, hoe voel je je daarover?
1: Ja, dat is geweldig. En dat had ik nooit en nooit verwacht.
0: Dat is echt prachtig.
1: Ik had als streefbedrag 10.000 euro. En ik dacht op een gegeven moment toen we aan de 4.000 euro zaten, denk ik, dat was erg hoog gegrepen. Ik ben al blij met 6.000 euro, maar het is 11.000 geworden. Het is fantastisch.
0: Ja. En hoe ziet de toekomst eruit? Heb je nog dit soort grote zwemmen in je hoofd?
1: Ik ben een duursporter, over de hele breedte. Dus ik doe ook hardlopen, fietsen. En ik bedenk vast wel weer iets voor volgend jaar. Maar ik ga denk ik niet meer voor een goed doel doen, omdat mijn groot probleem daarin is dat je toch wel ook in de schijnwerpers wil of moet staan.
0: Zeker.
1: Om geld bij elkaar te krijgen. En dat is niet helemaal mijn sterkste kant. En ik hou er ook niet heel erg van. Dus dat is me een beetje. Ik zal niet tegengevallen zeggen, maar dat is toch iets wat ik niet nog een keer wil.

Zee, koppig breekt aan hoogduinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

volle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht onze nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs

wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zo'n Japon.

0: der Jubel pflanzt Baum, dann jächt mein Land, mein Wolaklaum.
1: Gokken, kijken naar harddravende paarden, maar vooral gezellig met oude bekenden praten. Kortom, de harddraverij in Lisse op de laatste dag van de feestweek. U hoort een reportage bij de Korte Baan.
2: Nou, ik kom hier voor de paardenkoers, hè. Als echt Lisse moet je hier gewoon zijn op donderdag. Dus.
1: Ja, en hoezo is dit een echt Lisse iets?
2: Ja, het is, er komen natuurlijk al die paarden komen wel een beetje uit de omstreek en zo. En er zijn eigenlijk allemaal vrienden, bekenden, allemaal Lissers hier zo. Dus ja, hier moet je gewoon zijn.
3: Ik woon in Lissebroek en ik zat hier op de middelbare school. Dus dit was voor mij ook eigenlijk normaal in mijn middelbare schooltijd en ook in mijn studententijd, want toen woonde ik hier thuis.
2: Nou, je koopt bonnetjes, ja, hoe je het noemen wil, loodjes. Zeg maar winnend en plaats. Winnend is zeg maar het paardje wat wint aan het eind. Een plaatsje is bij de eerste drie. En dan koop je voor een x-bedrag. Het begint volgens mij bij 2 euro tot hoeveel je in wil leggen. En dan met een beetje geluk, als het paardje wint, dan kan je gaan incasseren, zeg maar. Nou, ik ben geen grote gokker en we doen wel mee. Maar hooguit voor 5 tientjes en dan is het wel klaar, hoor. Het is eigenlijk meer om het meedoen, zeg maar.
1: En ben je nog een beetje de wedstrijd aan het volgen of is het een beetje van ik zie het allemaal wel?
2: Nou, ik zijdelings volg ik het wel een beetje. Want ja, we hebben natuurlijk toch een paar paardjes waar we op gegokt hebben. En dan wil je toch wel weten of die wint of niet, zeg maar. Dus dat probeer ik altijd wel een beetje bij te houden. Maar voor de rest is het puur gezelligheid.
4: Ja, je ziet toch wel dat heel aardig wat mensen van een festival afkomen. En in plaats dat wat duurder wordt, gaan ze hier naartoe. Ook juist voor dat dorpsgevoel. Ja, en met dit weer, ja, wie wil er niet wezen eigenlijk?
3: Ik ben aan de ene kant gewoon ook nog hier aan het werk. En aan de andere kant probeer ik een aantal activiteiten te bezoeken. Dus vanochtend ben ik bijvoorbeeld bij de speeltuinvereniging geweest, Bijenkorf. Heb even gekeken hoe daar de spelletjes gingen. Hoe de kinderen verwend werden met een oliebol. Dus dat was heel mooi.
1: En gaat u vandaag zelf ook gokken?
3: Ja, dat is natuurlijk wel een traditie dat je een klein beetje inzet. Ik heb er totaal geen verstand van, dus het is voor mij echt een blinde gok. Want eigenlijk is het gewoon bijdragen aan de harddraverij, zo zie ik het.
4: Zowel het wedden kan je online doen. Ook de beelden kan je zien. Dus ook al woon je in Groningen en kan je niet helemaal hier naartoe komen, zou je de wedstrijd nog kunnen volgen. En ook mee kunnen beleven, ook via het spel.
1: Zijn Lissenaren, een beetje grote wedders?
4: Jazeker. Als je landelijk bekijkt, zitten we tussen rond de derde plek qua omzet. Zo'n dikke 104.000 euro zitten we ongeveer vaak.
1: En hoe komt dat, denkt u?
4: Ja, ook door de hoeveelheid mensen. En het is natuurlijk een traditie. En als je de wedstrijd mee wil beleven, ja, dan is een gokje daar ook wel zeker leuk bij.
1: Heb je een favoriet?
2: Nee, ik heb geen idee wie er meedoet deze keer. Mijn vrouw die heeft dat lekker geregeld vandaag. Dus we gaan het gewoon zien.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Gospelkoor Soul to Soul uit Sassenheim heeft €1.750 ontvangen van het Jacoba van Beieren Fonds Teylingen. Het koor heeft de bijvragen aangevraagd omdat de 15 jaar oude geluidsapparatuur aan vervanging toe is en betere apparatuur gewenst is. Het fonds heeft die aanvraag gehonoreerd en de cheque tijdens de repetitie onderverhandigd. Soul to Soul heeft daarnaast voor donderdag 16 oktober om 8 uur 's avonds een open repetitie in de Havenkerk aangekondigd, waarbij vooral lage mannenstemmen welkom zijn. Team Mooie Kind uit Noordwijk heeft bijna €11.000 ingezameld voor KWF kankerbestrijding tijdens de Ride of the Roses. 7 fietsers hebben 100 kilometer gereden en daarmee €10.971,42 opgehaald voor kankeronderzoek en steun aan mensen die met de ziekte te maken hebben. De deelnemers hebben gefietst voor mensen die kanker hebben of hebben overwonnen en hebben ook stilgestaan bij mensen die eraan zijn overleden. De Ride of the Roses is het jaarlijkse fietsevenement van KWF. Kinderen uit Katwijk Noord hebben donderdag meegedaan aan een middag van de Kinderraad Katwijk bij de Bruggenschool. Ze hebben op een groot springkussen en samen buiten gespeeld en een gezonde snack gegeten. Wijkraad Katwijk Noord heeft het initiatief gesteund en een cheque overhandigd aan de kinderburgemeester Lucas van Duivenbode. De activiteiten hebben volgens de wijkraad gezorgd voor meer samenhorigheid en beweging. Eerder zijn vergelijkbare middagen al gehouden in Rijnsburg en Valkenburg.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. 2025 kwamen 7800 mensen om. Dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het geregeld niet eens met elkaar. Bailey zegt zelf dat hij meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. Na dagen van massale protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 25 tot 28 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp 12 kilometer langzaam rijdend verkeer, een kwartier vertraging. Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug 7 kilometer file. Op de N11 Leiden-Bodegraven 10 minuten vertraging bij de A12. Een half uur op de N211 hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen-Noord en Den Haag-Wateringseveld 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel bij de A20 3 kilometer file. En tot zover naar ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag begint met vrij veel bewolking, maar in de loop van de ochtend krijgt de zon steeds meer ruimte. Het blijft droog. De temperatuur ligt halverwege de ochtend rond 17 graden. In de middag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. De maximumtemperatuur komt uit het westen uit rond 25 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Dinsdagavond blijft het droog. Er zijn wolken en opklaringen. Na zonsondergang daalt de temperatuur vrij snel tot onder de 20 graden. Ook later in de avond blijft de wind matig uit het zuidoosten.

0: De vereniging Kegelclub Sassenheim uit 1928 heeft na jarenlange zoektocht een nieuw tijdelijk onderkomen. De Sassenheimse Kegelclub is verhuisd naar een voormalige bollenschuur aan de Menneweg in Sassenheim. Dat was een lange zoektocht, vertelt oud-voorzitter Jan Westerbeek in een gesprek met verslaggever Stijn Zandbergen.
1: Jan Westerbeek, oud-voorzitter van Kegelclub Sassenheim. Jullie hebben een nieuw onderkomen.
2: Ja, dat is eindelijk gelukt na lange wachttijden.
1: Vertel, wat voor worsteling was het voor jullie?
2: Nou, we hebben natuurlijk ons ook wel bij de lokale overheid gemeld dat de oude tol ging sluiten en dat we naastig op zoek waren naar ruimte. Maar daar hebben we eigenlijk toch wel wat reacties gehad dat er nog niet in zit en niet in zit. En dat resulteerde in dat we zelf op zoek zijn gegaan naar mogelijkheden. En daar zitten wij nu vandaag.
1: Want we zitten aan de Menneweg. Kan je het pand een beetje beschrijven waar jullie een nieuwe onderkomen hebben?
2: Het is een oud bollenbedrijf. Vroeger zat hier Zwart & Co. En dat was best wel een aardige exporteur. En daarna, toen die firma is opgehouden te bestaan, is het overgegaan naar Holiday Cars. En dat heb je ook wel eens gehoord, denk ik. Dat is ook een... Maar goed, die waren hier ook weer verdwenen. Nu is het door een investeerder aangekocht om woningbouw te gaan doen over een jaar of 3-4. Dus we blijven zoeken.
1: Ja. Dit is geen definitief onderkomen?
2: Nee, althans in ieder geval de garantie voor 3 jaar. En dat vonden wij toch wel een kans om aan te grijpen. Ook een brok ervaring nu opgedaan, dat kun je zien. Dus daar zullen we nog een keer moeten verhuizen.
1: En deze locatie, het ziet er prachtig uit. Gelikte banen, hoeveel moeite heeft dat gekost?
2: Ja, best wel veel. De banen komen oorspronkelijk uit Friesland. Daar hebben mensen uit onze club die banen opgehaald en helemaal vastgelegd en geregistreerd, omdat je eigenlijk geen spijker kan missen. En dat is echt heel erg goed gelukt. Ja.
1: En jullie jubileum zit er ook aan te komen. Is dat ook waarom het zo belangrijk was om tenminste tijdelijk een onderkomen te vinden?
2: Ja, kijk, in ieder geval is dat vrij vastgesteld dat de periode die we nu huur hebben, dat we ons jubileum kunnen vieren. Dat legt niet weg dat we als vereniging blijven zoeken naar een definitieve oplossing.
1: Vandaag toch de opening van dan een nieuw tijdelijk onderkomen. Kan het alsnog wel flink gevierd worden?
2: Ja. Nou ja, als je wat langer zou blijven hier, dan kun je dat zelf meemaken. Het is niet zo dat we nou een echte zuipvereniging zijn, maar van een goed glas wijn of weet ik het wat, houden wij echt wel. Ja.

0: Boodschap Oud-Rijnsburg zorgde voor een presentatie. U hoort straks de burgemeester, maar eerst de reactie van een van de bruidsparen.
1: Ja, heel leuk. Heel leuk, ja.
2: Prachtig, ja, heel mooi, ja.
1: Nog tegen hem moeten wij dan nog wel... Ja, natuurlijk, zegt hij, je kan gewoon nog komen. Vandaar dat ik nog niet zo'n ding op heb. Want ja, ik denk, nou ja, maar ik denk, ik hoef me niet aan te melden. Want omdat ik denk, nou, hij weet het, hij heeft het misschien doorgegeven, maar ja, ik heb niks gehoord. Dus.
3: Oké. Okay. Hoe heeft u elkaar leren kennen? Wat was het verhaal?
1: Nou ja, op de Voorstraat, wat er net zei. Op de Voorstraat heen en weer lopen. Zo zegt de huwelijksmarkt dan heen en weer lopen. Nou, dan kwam er vanzelf iemand die zei, hey, nou ja, zo is het aangekomen. Dus, het is ook al 65 jaar terug. Maar 5 jaar verkering toen we gingen trouwen dus.
3: Zo, oké. Okay, dat is
1: dus, mooi. Dus zodoende.
3: En wat is nou het, het geheim erachter dat jullie zo lang zijn getrouwd?
1: Geven en nemen.
3: Geven en nemen.
1: Ja, toch?
3: Ja.
1: Dat is het, ja. Het kan niet altijd een kalm zeetje wezen. Het kan ook wel eens hoger wezen. Ja, toch?
4: Nou, ik vind het heel leuk dat we een nieuwe vorm hebben gevonden om aandacht te besteden aan al die echtparen die 60, dan wel 65 jaar getrouwd zijn. En als ik dan kijk hoeveel mensen er ook zijn gekomen. We hebben hier 14 echtparen die hier bij elkaar zijn, die onderling ook contact hebben. Je merkt dat het een hele leuke, ontspannen sfeer is. En vervolgens ja, de bijdrage die de Katwijkse Klederdrachtgroep levert. Die het historisch genootschap Oud-Rijnsburg levert. Om al die verhalen vanuit vroeger ook eventjes nou ja, voor het voetlicht te brengen, die herinneringen ook weer boven te halen, ja, geeft eigenlijk dat het een hele leuke sfeer is. En het stelt mij als burgemeester ook echt in staat om even een rondje te doen en aan al die mensen ook weer de aandacht te geven. Want het is natuurlijk wel een hele feestelijke gebeurtenis.
3: Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel stellen natuurlijk getrouwd. Dus dan is het natuurlijk ook makkelijker om ze hierheen met z'n allen te samenvoegen.
4: Zeker. Dan is dat ook mooi, want het zijn best hele grote aantallen. We hebben een gemeente waar heel veel mensen vaak al jong getrouwd zijn en ook lang getrouwd zijn gebleven. Dus om een beetje een beeld te geven, ik had per jaar 100 echtparen die 60 jaar getrouwd waren. Ik had er ongeveer 40 die 65 jaar getrouwd waren. Ja, als je dat allemaal gaat verspreiden en in je agenda probeert te proppen, wordt dat lastig. En ik wil het niet afraffelen. Dus hebben we gedacht van hoe kunnen we dat op een nieuwe manier vormgeven. En zodoende doen we één keer in de 2 maanden... dat we een bijeenkomst beleggen waarbij we de historische genootschappen uitnodigen. Mensen hier naartoe halen en ze eventjes lekker een ochtend verzorgen met z'n allen. De 70-jarige blijf ik persoonlijk bezoeken. En dat heeft natuurlijk ook een praktische reden. Dat mensen dan al op zo'n leeftijd zijn dat ze lang niet altijd meer de mobiliteit hebben om ook hier naar het gemeentehuis toe te komen. Plus dat het een fors lager aantal is. Maar ik vind het ook gewoon belangrijk om daar nog wel aandacht aan te blijven besteden. En ik vind het stiekem ook hartstikke leuk om bij mensen langs te gaan. Want al die verhalen die je hoort, nou echt, het is smullen wat dat betreft. Dus de 70-jarige blijf ik bezoeken. En voor de 60- en 65-jarige is dit de nieuwe vorm die we de komende jaren verder hopen door te ontwikkelen. En volgens mij is dit een hele succesvolle en leuke start.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
6: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
5: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Bo. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam is het druk tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp over 16 kilometer een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Gouda 13 kilometer file. A15 Rotterdam-Europoort, de problemen bij de Suurhoofdbrug geeft nu 10 minuten vertraging. En verder wat files met 5 minuten vertraging, zoals op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. Werkzaamheden in Wateringseveld, de Laan van Wateringseveld, is dicht tot maandagochtend. Dat zorgt voor veel vertraging op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Wateringen-Noord en Wateringseveld 4 kilometer, een half uur extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
9: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel. Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
15: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending een interview met een man die 24 uur door de Haarlemmermeer heeft gezwommen. Waar we tussen de paarden bij de laatste dag van de Lissense feestweek krijgt de 100-jarige Sassheimse Kegelclub na een hele lange zoektocht toch een tijdelijke oplossing. En waren we bij de eerste keer dat burgemeester Nathaniel Middelkoop van Katwijk twee bruidsparen samen uitnodigt bij het gemeentehuis. Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
8: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
15: De Amerikaanse oud-astronaut Daniel Tani heeft in Noordwijk zijn eigen tegel onthuld op de Walk of Space aan de Koningin Wilhelmina Boulevard. De onthulling heeft zaterdag 26 september tijdens de NL Space Week plaatsgevonden na toespraken van wethouder Pim van Strien en ESA-ESTEC-directeur Dietmar Pils. Kinderen hebben daarna vragen gesteld aan Tani en André Kuipers. Ook is een vernieuwd informatiebord onthuld. De Walk of Space heeft inmiddels 21 tegels met hand- en voetafdrukken van astronauten. Pretband De Mexicanos uit Voorhout hebben 4 dagen opgetreden tijdens een vervroegd Oktoberfest in Dubai. De 11 muzikanten zijn door een hotel uitgenodigd en hebben onder de naam Wiesen Wansin Duitse en internationale muziek gespeeld. Ze hebben daarbij Lederhosen en dirndls gedragen en voor veel bezoekers en expats opgetreden. Naast de optredens hebben de bandleden Dubai bekeken, waaronder de 828 meter hoge Burj Khalifa. Strandhuisjes in de gemeente Katwijk hebben onder de huidige regels niet het hele jaar op het strand kunnen blijven staan. Zo heeft het college geconcludeerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat regels voor waterveiligheid, natuur en onderlinge afstanden jaar rond gebruik belemmeren. Nu hebben de huisjes alleen van 1 februari tot 1 november voor verblijfsrecreatie mogen worden gebruikt. Het college heeft aangegeven de mogelijkheden opnieuw te willen bekijken als de regels in de toekomst veranderen.

0: Niels Onderwater heeft een bijzondere prestatie verricht deze zaterdag. Hij heeft 60 kilometer gezwommen in het open water van Kagenbrasem en de Haarlemmermeer. Niels doet een Maarten van der Weidentje en doneert het opgehaalde geld aan de Van der Weijden Foundation. U hoort Niels over zaterdag.
1: Ik heb rondje rond de Haarlemmermeer gezwommen. Dus door de ringvaart 60 kilometer. Ik ben zaterdagmiddag om 3 uur gestart. En ik kwam zondagmiddag om 4 uur weer terug op de plek waar ik gestart was.
0: Ja, hoe was dat?
1: Dat was ontzettend gave ervaring. Wel heftig, vooral aan het eind werd het pittig. Maar ontzettend veel publiek langs de kant. Veel bekende en onbekende. Het belangrijkste is dat tijdens deze tocht ontzettend veel donaties nog zijn gedaan voor het doel waar ik voor zwom. Dus Prinses Maxima Centrum via Maarten van der Weijden Foundation. Dus ja, daar ben ik enorm trots en blij mee.
0: Heb je al eerder zoiets zo'n lange tijd gezwommen?
1: Nou nee, zo lang niet. Nee, mijn langste tocht was tot nu toe 30 kilometer in mijn voorbereidingen. Dit was voor mij ook redelijk in het duister tasten hoe ik na 40 of 50 kilometer zou zijn. Ik kwam er redelijk achter dat toch weer een stukje verder is.
0: Ja, want wat voor water is het om in te zwemmen? Is het een beetje een moeilijk stuk?
1: Nee, dat viel mee. Dus het is eigenlijk heel fijn zwemmen. Omdat je volgt de hele tijd de wallenkant. Een paar bruggen natuurlijk. Het was een beetje de vraag wat de algen, sommigen zeiden de blauwe alg, wat dat zou doen met me. Maar daar heb ik uiteindelijk, er is heel veel alg in het water, maar ik heb er geen last van gehad. En ik had een volgboot die me de goede kant op wees. Weet bij de Aalsmeerbrug volgens mij, daar was het even zoeken hoe ik moest zwemmen. Maar verder, super route.
0: Ja. Want hoe kwam je uit dat water? Hoe voelde je?
1: Ik kwam er echt wel, gebroken, maar ik was wel, het was wel op. Het ging allemaal niet meer vanzelf. Ja. En ik was redelijk koud. Ik had het al koud sinds 2 uur 's nachts. Dus ik heb toch al een goede 14 uur heb ik het echt koud gehad. En dat hielp ook niet mee, maar ik heb vrij snel naar de finish heb ik mijn pak uitgedaan en onder wollen dekens gegaan. En na een uur of 2 uur was ik weer redelijk op temperatuur.
0: Ja. En hoeveel geld heb je nou uiteindelijk opgehaald?
1: Hij staat nu op 11.001 euro, dus hoe mooi is dat?
0: Dat is heel mooi, ja. Hoe voel je je daarover?
1: Ja, dat is geweldig. En dat had ik nooit en nooit verwacht.
0: Dat is echt
1: ik had als streefbedrag 10.000 euro. En ik dacht op een gegeven moment toen we aan de 4.000 euro zaten, denk ik, dat was erg hoog gegrepen. Ik ben al blij met 6.000 euro, maar het is 11.000 geworden. Het is fantastisch.
0: Ja. En hoe ziet de toekomst eruit? Heb je nog dit soort grote zwemmen in je hoofd?
1: Ik ben een duursporter, over de hele breedte. Dus ik doe ook hardlopen, fietsen. Ik bedenk vast wel weer iets voor volgend jaar. Maar ik ga denk ik niet meer voor een goed doel doen. Omdat mijn groot probleem daarin is dat je toch wel ook in de kleinwerpers wil of moet staan.
0: Zeker.
1: Om geld bij elkaar te krijgen. En dat is niet helemaal mijn... mijn sterkste kant en ik hou er ook niet heel erg van. Dus nou. dat is me een beetje... ik zal niet tegengevallen zeggen, maar dat is toch iets wat ik niet nog een keer wil.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt. Wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerk. kerken die in dit vlakke land

en barre oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileer is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: der Jubel pflanzt Baum, dann jächt mein Land, mein Flakland.
1: Gokken, kijken naar harddravende paarden, maar vooral gezellig met oude bekenden praten. Kortom, de harddraverij in Lisse op de laatste dag van de feestweek. U hoort een reportage bij de Korte Baan.
2: Nou, ik kom hier voor de paardenkoers, hè. Als echt Lisse moet je hier gewoon zijn op donderdag. Dus.
1: Ja, en hoezo is dit dan echt Lisse iets?
2: Ja, het is, er komen natuurlijk al die paarden komen wel een beetje uit de omstreek en zo. En er zijn eigenlijk allemaal vrienden, bekenden, allemaal Lissers hier zo. Dus ja, hier moet je gewoon zijn.
3: Ik woon in Lissebroek en ik zat hier op de middelbare school. Dus dit was voor mij ook eigenlijk normaal in mijn middelbare schooltijd en ook in mijn studententijd, want toen woonde ik hier thuis.
2: Nou, je koopt bonnetjes, ja, hoe je het noemen wil, loodjes. Zeg maar winnend en plaats. Winnend is zeg maar het paardje wat wint aan het eind. Een plaatsje is bij de eerste drie. En dan koop je voor een x-bedrag. Het begint volgens mij bij 2 euro tot hoeveel je in wil leggen. En dan met een beetje geluk, als het paardje wint, dan kan je gaan incasseren, zeg maar. Nou, ik ben geen grote gokker en we doen wel mee. Maar hooguit voor 5 tientjes en dan is het wel klaar, hoor. Het is eigenlijk meer om het meedoen, zeg maar.
1: En ben je nog een beetje de wedstrijd aan het volgen of is het een beetje, want ik zie het allemaal wel?
2: Nou, ik zijdelings volg ik het wel een beetje. Want ja, we hebben natuurlijk toch een paar paardjes waar we op gegokt hebben. En dan wil je toch wel weten of die wint of niet, zeg maar. Dus dat probeer ik altijd wel een beetje bij te houden. Maar voor de rest is het puur gezelligheid.
4: Ja, je ziet toch wel dat heel aardig wat mensen van een festival afkomen. En in plaats dat dat wat duurder wordt, gaan ze hier naartoe. Ook juist voor dat dorpsgevoel. Ja, en met dit weer, ja, wie wil er niet wezen eigenlijk?
3: Ik ben aan de ene kant gewoon ook nog hier aan het werk. En aan de andere kant probeer ik een aantal activiteiten te bezoeken. Dus vanochtend ben ik bijvoorbeeld bij de speeltuinvereniging geweest, Bijenkorf. Heb even gekeken hoe daar de spelletjes gingen. Hoe de kinderen verwend werden met een oliebol. Dus dat was heel mooi.
1: En gaat u vandaag zelf ook gokken?
3: Ja, dat is natuurlijk wel een traditie dat je een klein beetje inzet. Ik heb er totaal geen verstand van, dus het is voor mij echt een blinde gok. Want eigenlijk is het gewoon bijdragen aan de harddraverij, zo zie ik het.
4: Zowel het wedden kan je online doen, ook de beelden kan je zien. Dus ook al woon je in Groningen en kan je niet helemaal hier naartoe komen, zou je de wedstrijd nog kunnen volgen. En ook mee kunnen beleven, ook via het spel.
1: Zijn Lissense een beetje grote wedders?
4: Jazeker. Als je landelijk bekijkt, zitten we tussen rond de derde plek qua omzet. Zo'n dikke 104.000 euro zitten we ongeveer vaak.
1: En hoe komt dat, denkt u?
4: Ja, ook door de hoeveelheid mensen. En het is natuurlijk een traditie. En als je de wedstrijd mee wil beleven, ja, dan is een gokje daar ook wel zeker leuk bij.
1: Heb je een favoriet?
2: Nee, ik heb geen idee wie er meedoet deze keer. Mijn vrouw die heeft dat lekker geregeld vandaag. Dus we gaan het gewoon zien.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Gospelkoor Soul to Soul uit Sassenheim heeft €1.750 ontvangen van het Jacoba van Beieren Fonds Teylingen. Het koor heeft de bijvrage aangevraagd omdat de 15 jaar oude geluidsapparatuur aan vervanging toe is en betere apparatuur gewenst is. Het fonds heeft die aanvraag gehonoreerd en de check tijdens de repetitie onderverhandigd. Soul to Soul heeft daarnaast voor donderdag 16 oktober om 8:00 s'avonds een open repetitie in de Havenkerk aangekondigd, waarbij vooral lage mannenstemmen welkom zijn. Team Mooie Kind uit Noordwijk heeft bijna €11.000 ingezameld voor KWF kankerbestrijding tijdens de Ride of the Roses. 7 fietsers hebben 100 kilometer gereden en daarmee €10.971,42 opgehaald voor kankeronderzoek en steun aan mensen die met de ziekte te maken hebben. De deelnemers hebben gefietst voor mensen die kanker hebben of hebben overwonnen en hebben ook stilgestaan bij mensen die eraan zijn overleden. De Ride of the Roses is het jaarlijkse fietsevenement van KWF. Kinderen uit Katwijk Noord hebben donderdag meegedaan aan een middag van de Kinderraad Katwijk bij de Bruggenschool. Ze hebben op een groot springkussen en samen buiten gespeeld en een gezonde snack gegeten. Wijkraad Katwijk Noord heeft het initiatief gesteund en een cheque overhandigd aan de kinderburgemeester Lucas van Duivenbodem. De activiteiten hebben volgens de wijkraad gezorgd voor meer samenhorigheid en beweging. Eerder zijn vergelijkbare middagen al gehouden in Rijnsburg en Valkenburg.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf stopt met zijn architectuuractiviteiten en daarnaast komt er een einde aan alle werkzaamheden in China. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 23 tot 29 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen een kwartier vertraging. Op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag door werkzaamheden bij Wateringseveld een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag begint met vrij veel bewolking, maar in de loop van de ochtend krijgt de zon steeds meer ruimte. Het blijft droog. De temperatuur ligt halverwege de ochtend rond 17 graden. In de middag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. De maximumtemperatuur komt uit het westen uit rond 25 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Dinsdagavond blijft het droog. Er zijn wolken en opklaringen. Na zonsondergang daalt de temperatuur vrij snel tot onder de 20 graden. Ook later in de avond blijft de wind matig uit het zuidoosten.

0: vereniging Kegelclub Sassenheim uit 1928 heeft na jarenlange zoektocht een nieuw tijdelijk onderkomen. De Sassenheimse Kegelclub is verhuisd naar een voormalige bollenschuur aan de Menneweg in Sassenheim. Dat was een lange zoektocht, vertelt oud-voorzitter Jan Westerbeek in een gesprek met verslaggever Stijn Zandbergen.
1: Jan Westerbeek, oud-voorzitter van Kegelclub Sassenheim. Jullie hebben een nieuw onderkomen.
2: Ja, dat is eindelijk gelukt na lange wachttijden.
1: Vertel, wat voor worsteling was het voor jullie?
2: Nou, we hebben natuurlijk ons ook wel bij de lokale overheid gemeld dat de oude tol ging sluiten en dat we naastig op zoek waren naar ruimte. Maar daar hebben we eigenlijk toch wel wat reacties gehad dat er nog niet in zit en niet in zit. En dat resulteerde in dat we zelf op zoek zijn gegaan naar mogelijkheden. En daar zitten wij nu vandaag.
1: Want we zitten aan de Menneweg. Kan je het pand een beetje beschrijven waar jullie een nieuwe onderkomen hebben?
2: Het is een oud bollenbedrijf. Vroeger zat hier Zwart & Co. En dat was best wel een aardige exporteur. En daarna, toen die firma is opgehouden te bestaan, is het overgegaan naar Holiday Cars. En dat heb je ook wel eens gehoord, denk ik. Dat is ook een... Maar goed, die waren hier ook weer verdwenen. Nu is het door een investeerder aangekocht om woningbouw te gaan doen over een jaar of 3-4. Dus we blijven zoeken.
1: Ja. Dit is geen definitief onderkomen?
2: Nee, althans in ieder geval de garantie voor 3 jaar. En dat vonden wij toch wel een kans om aan te grijpen. Ook een brok ervaring nu opgedaan, dat kun je zien. Dus daar zullen we nog een keer moeten verhuizen.
1: En deze locatie, het ziet er prachtig uit. Gelikte banen. Hoeveel moeite heeft dat gekost?
2: Ja, best wel veel. De banen komen oorspronkelijk uit Friesland. Daar hebben mensen uit onze club die banen opgehaald en helemaal vastgelegd en geregistreerd, omdat je eigenlijk geen spijker kan missen. En dat is echt heel erg goed gelukt. Ja.
1: En jullie jubileum zit er ook aan te komen. Is dat ook waarom het zo belangrijk was om tenminste tijdelijk een onderkomen te vinden?
2: Ja, kijk, in ieder geval is dat vrij vastgesteld dat de periode die we nu huur hebben, dat we ons jubileum kunnen vieren. Dat legt niet weg dat we als vereniging blijven zoeken naar een definitieve oplossing.
1: Vandaag toch de opening van dan een nieuw tijdelijk onderkomen. Kan het alsnog wel flink gevierd worden?
2: Ja. Nou ja, als je wat langer zou blijven hier, dan kun je dat zelf meemaken. Het is niet zo dat we nou een echte zuipvereniging zijn, maar van een goed glas wijn of weet ik het wat houden wij echt wel. Ja.

0: Burgemeester Nathaniël Middelkoop van Katwijk had vrijdag een primeur. In plaats van op bezoek te gaan bij een 60 en een 65 jaar getrouwd echtpaar, waren ze nu gezamenlijk uitgenodigd op het gemeentehuis. Het Katwijkse Museum en het genootschap Oud-Rijnsburg zorgden voor een presentatie. U hoort straks de burgemeester, maar eerst de reactie van een van de bruidsparen.
1: Ja, heel leuk. Heel leuk, ja.
2: Prachtig, ja, heel mooi, ja.
1: Nog tegen hem moeten wij dan nog wel... Ja, natuurlijk, zegt hij, je kan gewoon nog komen. Vandaar dat ik nog niet zo'n ding op heb. Want ja, ik denk, nou ja, maar ik denk, ik hoef me niet aan te melden. Want omdat ik denk, nou, hij weet het, hij heeft het misschien doorgegeven, maar ja, ik heb niks gehoord. Dus.
3: Oké. Okay. Hoe heeft u elkaar leren kennen? Wat was het verhaal?
1: Nou ja, op de Voorstraat, wat we net zei. Op de Voorstraat heen en weer lopen. Zo zegt de huwelijksmarkt dan heen en weer lopen. Nou, dan kwam er vanzelf iemand die zei, hey, nou ja, zo is het aangekomen. Dus, het is ook al 65 jaar terug. Maar 5 jaar bekering toen we gingen trouwen, dus.
3: Zo, oké. Okay, dat is
1: dus, mooi. Dus zodoende.
3: En wat is nou het, het geheim erachter dat jullie zo lang zijn getrouwd?
1: Geven en nemen.
3: Geven en nemen.
1: Ja, toch?
3: Ja.
1: Dat is het, ja. Het kan niet altijd een kalm zeetje wezen. Het kan ook wel eens hoger wezen. Ja, toch?
4: Nou, ik vind het heel leuk dat we een nieuwe vorm hebben gevonden om aandacht te besteden aan al die echtparen die 60, dan wel 65 jaar getrouwd zijn. En als ik dan kijk hoeveel mensen er ook zijn gekomen. We hebben hier 14 echtparen die hier bij elkaar zijn, die onderling ook contact hebben. Je merkt dat het een hele leuke, ontspannen sfeer is. En vervolgens ja, de bijdrage die de Katwijkse Klederdrachtgroep levert. Die het historisch genootschap Oud-Rijnsburg levert. Om al die verhalen vanuit vroeger ook eventjes nou ja, voor het voetlicht te brengen, die herinneringen ook weer boven te halen, ja, geeft eigenlijk dat het een hele leuke sfeer is. En het stelt mij als burgemeester ook echt in staat om even een rondje te doen en aan al die mensen ook weer de aandacht te geven. Want het is natuurlijk wel een hele feestelijke gebeurtenis.
3: Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel stellen natuurlijk getrouwd. Dus dan is het natuurlijk ook makkelijker om ze hierheen met z'n allen te samenvoegen.
4: Zeker. Dan is dat ook mooi, want het zijn best hele grote aantallen. We hebben een gemeente waar heel veel mensen vaak al jong getrouwd zijn en ook lang getrouwd zijn gebleven. Dus om een beetje een beeld te geven, ik had per jaar 100 echtparen die 60 jaar getrouwd waren. Ik had er ongeveer 40 die 65 jaar getrouwd waren. Ja, als je dat allemaal gaat verspreiden en in je agenda probeert te proppen, wordt dat lastig. En ik wil het niet afraffelen. Dus hebben we gedacht van hoe kunnen we dat op een nieuwe manier vormgeven. En zodoende doen we één keer in de 2 maanden... dat we een bijeenkomst beleggen waarbij we de historische genootschappen uitnodigen. Mensen hier naartoe halen en ze eventjes lekker een ochtend verzorgen met z'n allen. De 70-jarige blijf ik persoonlijk bezoeken. En het heeft natuurlijk ook een praktische reden. Dat mensen dan al op zo'n leeftijd zijn dat ze lang niet altijd meer de mobiliteit hebben om ook hier naar het gemeentehuis toe te komen. Plus dat het een fors lager aantal is. Maar ik vind het ook gewoon belangrijk om daar nog wel aandacht aan te blijven besteden. En ik vind het stiekem ook hartstikke leuk om bij mensen langs te gaan. Want al die verhalen die je hoort, nou echt, het is smullen wat dat betreft. Dus de 70-jarige blijf ik bezoeken. En voor de 60 en 65.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Door Alt Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
6: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag jou niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
5: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
7: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
5: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
13: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
14: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
15: De omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
18: Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow.
19: Muziek, meer informatie.

0: En zo begonnen we natuurlijk weer lekker stevig. Met de formatie Hawkwind, een Britse space rock band, opgericht in 1969. En die had hier een hit mee in 1972. Een beetje science fiction-achtige klanken, mag je wel zeggen. Een beetje ruimteachtig. Maar wel lekker om te beginnen. De titel is Silver Machine. En je denkt, waar gaat het over? Eigenlijk gaat het over een fiets. Net als wat ik vanochtend zag toen ik naar beneden ging en hier naar de studio moest. Mijn fiets! Maar dat mag aan de opening geen afdoen. Dit is de ochtendshow. Goedemorgen allemaal. We gaan er weer tegenaan tot 10 uur. En we zijn natuurlijk ondergetekende. En Willem die zit er ook weer stralend aan de andere kant. Want ja, hij heeft een weerbericht, dat wil je niet weten. En zijn club heeft gewonnen.
1: Ja, ook dat nog. Maar ja, ik zat te popelen. Want als je praat over de fiets, Herman, het is inderdaad prachtig weer. En ja, dan is het niet alleen maar zo'n LP van Hawkwind. Die jongens hebben LP's gemaakt. Nou ja, decoratief zo mooi. Maar weet je echt wat nou weer zo mooi is?
0: Nou?
1: Dan kom ik hier vanmorgen binnen. En dan is de man van de receptie. Ja, ik zag het Danielle, want hij heet gewoon Danielle. Ja, het is een man. En ja, die is helemaal enthousiast. En die begint Spaans tegen me te praten. En ik denk, je bent weer in Spanje geweest. Hij was in Spanje. Allee. Nee, hij zei gewoon weer, hola. En toen zei hij, dos de pesa. Ik dacht, hey, tuurlijk, ja, dat heb je gedronken daar. En ja, dat is gewoon heel erg leuk dat zo'n jongen dan enthousiast naar je toe komt. Want ik heb altijd een praatje over alles en nog wat. En ja, hij was lekker in Spanje geweest. Dus ik ging weg. Ik zeg, hasta la vista. Oftewel, tot ziens maar weer.
0: Hasta la vista. Mañana.
1: Ja, mañana, mañana.
0: Kom morgen,
1: joh. Ja, allemaal morgen.
0: Dit is de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur met heerlijke muziek. En ik ben weer heerlijk aan het spitten gegaan. Er zijn leuke dingen naar boven gekomen. En natuurlijk ook de allernieuwste van deze week. En de allernieuwste van deze week is van Ella Langley. En Ella Langley, dat is een Amerikaanse countryzangeres. En ook een beetje een singer-songwriter. En sinds kort heel succesvol in Amerika. Moet je maar eens luisteren naar dit nummer. Choosing Texas. MUZIEK

0: Lekker ouderwets country. En dat staat op dit moment in de top 10. Hè. Dat, ja, het doet het gewoon erg goed. Zou dat de Dolly Parton invloeden zijn? Dat hoorde ik net Willem zeggen. Ja, zou zomaar kunnen natuurlijk. De hang naar het verleden.
1: Bo Agenda.
2: Ja, als je het verleden niet kent, ken je ook het heden niet. En het heden is weer dinsdag. En dat betekent maar één ding, dat is zekerheidje. Dat is de reuring in Noordwijk. Noordwijk houdt en natuurlijk de Zilk. En dat betekent in Noordwijk, in het sportcomplex, de Duinwetering. En in Noordwijkerhout is het natuurlijk in de Heskodonk. Let altijd maar even op, aan de achterkant van het gebouw, de Maasgaarde. En die ligt aan de Dr. Poelslaan. Reuring, beide locaties zou je kunnen zeggen. Het duurt wel tot 3:30. En wat kunnen de mensen allemaal lekker doen? Een spelletje, misschien een sport, misschien nog wat gesprekken voeren, enzovoort. Maar misschien een krantje lezen, met een bakje koffie erbij en een kopje thee. En let op, natuurlijk om 12:30, de beroemde maaltijd. En dat is in Noordwijk macaroni. Dat is in Noordwijkerhout, dat is de rijksgevulde maaltijdsoep. Wel van tevoren aanmelden, dat is de voorwaarde voor het meeeten. En dat is onder het nummer van 06-50-61-0135 natuurlijk bij Elstog. En Reuring in Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk. En doe gezellig mee.
0: In 1972 kenden we Ria Schildmeijer. Nou hoor ik u denken, Ria Schildmeijer, wie is dat nou weer? Nou, ze had als artiestennaam Debbie. En ze was een Nederlandse zangeres die haar muziekcarrière begon bij platenlabel Carpenter. En als je Carpenter gaat vertalen, kom je uit bij Gert Timmerman. En bij die studio zat ze. En ze had één one-hit wonder. Everybody join hands.

0: De verjaardag op 29 september, vandaag dus. In 1956 werd op deze dag geboren Sebastian Coe. En Sebastian Coe was een Britse atleet en ook nog een politicus. Zat ook in het parlement. En ja, je moet eigenlijk een beetje denken aan de 800 en de 1000 meter. Want daar was hij een meester op. Hij won daar 4 Olympische medailles op. En hij is een vooraanstaand lid van de IAAF. En dat is de overkoepelende atletiekorganisatie. 2 jaar later werd geboren Ron Jans. Ja, je ziet hem gelijk zitten op televisie natuurlijk. Hè, op die akelige bank van NOS Sport. Ja, en hij voetbalde bij PEC Zwolle. Hij voetbalde bij FC Groningen en Rode JC. En was trainer. En niet zomaar een trainer. Hij was een geroemd trainer bij Heerenveen, Standaard Luik, PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht. En op diezelfde dag werd geboren ene Keje Molenaar. En ja, ik kan je vertellen, dat was in het Volendamse. Nederlandse voetballer. Hij voetbalde bij FC Volendam. Toen ging hij naar Ajax. En wat denk je, van Ajax de overstap naar Feyenoord. Je ziet niet veel mensen dat doen hoor, maar hij deed het. Hij speelde 2 keer in Oranje en is advocaat. En de laatste, Willem, laat ik aan jou over.
1: Ja, dat is Bente Fokkens. Nou, natuurlijk bekend onder haar artiestennaam Bente. En ja, die gaat dan iets samenwerken met Bluff. Nou, die hoef ik niet verder toe te lichten. Bent uit Zeeland, dat weten we genoeg. Ja, en deze dame is buiten dat ze zangeres is ook een, ja, toch actrice. Speelt in speelfilms, zoals Kappen. En ja, ik zei het al, samenwerking met Bluff. En dan komt er dit nummer uit. Hoe hou ik dit vast? MUZIEK

0: En gewoontegetrouw komen we dan toe aan de eigen lijstjes. En we gaan gewoon eens alles opnoemen en kijken of je daar mensen in herkent. Waar je zegt van, oh, was die jarig? Oh, ben kaartje vergeten? Of ja, moet een kaartje naartoe? Zou zomaar kunnen natuurlijk. Gisteren was het de 28e. Yvonne Zoutenbieren, ja, mijn schoonzusje, die werd 65. Nou, Yvonne, we hebben het kunnen vieren met een fantastische foto. En Theodora Montana van den Berg en noem maar op. Die wordt 71 gisteren. En Karin Verhoek heb ik ook nog staan. Maar daar staat geen leeftijd bij. En de laatste die ik heb gisteren, dat was Peter Ruigrok, 62. Vandaag is het dinsdag de 29e en is Dylan Bolk jarig. Hij wordt 20. Woensdag de 30e, de laatste dag van de maand. Krijn van de band heb ik staan. 48. Hey. Ja, Krijn. Ja.
1: Ik zal hem daar feliciteren. Ik denk dat ik hem zie.
0: Je kan hem straks eventjes onder handen nemen, Willem.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Dan heb ik staan Dandy Steenvoorde, die wordt 37. En Marine Jochems is ook jarig. En wie er ook jarig is, Betsy Koster. Oh, Betsy, meid, 80. Gefeliciteerd. Maak er een onvergetelijke dag van. Donderdag 1 oktober is de beurt aan mijn nichtje Laura Zoutenbier. En vrijdag de 2e heb ik helemaal niets. En zaterdag de 3e, dan is heel Leiden in een grote roes natuurlijk. In een wolk, in een bubbel, kortom. Dan wordt er feest gevierd daar. Maar ook Frankie Straathoff is jarig. En mijn neefie Joshua Smith. En dan ben ik erdoor, Willem.
1: Ja, ik heb dan mijn kruid verschoten. Mede dankzij jou. Krijn van de band, bij deze alvast gefeliciteerd via de radio.
0: Nou, dat is dan bij deze gelukt. En ja, dan gaan we een plaatje draaien. De Radio's, heb je daar wel eens van gehoord?
1: Nou, het is een Belgische band. En die dan op een gegeven moment in, pak een beetje 92, zo'n beetje met een LP komen. De Sound of Music. Maar ja, alleen de naam al Radio's. En het nummer vind ik wel leuk. Want Chico's na na na. En dan denk ik gelijk aan Soesterwouder, na, Osaka. Maar dat vind ik eens beter.
0: Nee. Je moet iets anders gaan denken. Je moet het woord radio in je gedachten nemen.
1: Bij regering natuurlijk.
0: Kijk!
1: Ja. Maar ik denk er gelijk aan de Soesterwouder. Na.
0: Nou, laten we Soesterwouder en Noorderkerhout maar even combineren. Regering, Serien, daar komt-ie!

0: Van den Berg, Herman Meijvoog, Corné de Vries, Jan Berg.
1: Van maandag tot vrijdag.
0: Dit is de ochtendshow.
2: En in die ochtendshow zijn we bijna halverwege. Dat betekent dat we nog even een Nederlandstalig plaatje gaan draaien. En ik heb het nieuwste uitgezocht van Samuel Welten. 2026. Hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht onder de titel Boom. Met een uitroepteken. En Samuel Welten, ken je die ergens van wel?
3: Nou, het is een jongen die op hele jonge leeftijd, 12 jaar al bij The Voice of Kids. Ja. Ja, en die doet dat samen met Ruzo. Ja, die man heet helemaal geen Ruzo. Die heet gewoon heel wat anders. Rutger van Eck. Maar dat is een producent, slimme jongen, rapper, wat dan ook. En dan weet je het wel, hè.
2: En dan komt er een hele...
3: Ja, dan weet je het wel, man.
2: Kijk, Samuel Welten, die had vorig jaar een hele grote hit. Echte liefde is te koop. En dan, boom, nou, ook zo'n grote gaat worden. Moet je maar even luisteren.

0: En zo zijn we halverwege deze ochtendshow gekomen. En betekent dat dat wij gaan luisteren naar het nieuws. Het nieuws wordt vandaag verzorgd in deze ochtendshow door Megan Voorbraak.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. 7 vrijwilligersinitiatieven uit Teylingen zijn genomineerd voor de Teylinger Vrijwilligersprijzen 2026. Inwoners hebben tot en met zondag 4 oktober gestemd voor de publieksprijs, waaraan €250 is verbonden. De genomineerde initiatieven hebben zich ingezet voor onder meer ontmoeting, sport, digitale hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. De winnaar wordt vrijdag 6 november bekendgemaakt tijdens de uitreiking bij voetbalvereniging Terlede in Sassheim, waar ook 3 juryprijzen worden uitgereikt. Redband De Mexicanos uit Voorhout heeft 4 dagen opgetreden tijdens een vervroegd Oktoberfest in Dubai. De 11 muzikanten zijn door een hotel uitgenodigd en hebben onder de naam Wiesen Wasin Duitse en internationale muziek gespeeld in een Bavarian Beer Garden. De optredens hebben veel bezoekers getrokken, onder wie expats. Naast het muziek maken hebben de bandleden Dubai bekeken, de 828 meter hoge Burj Khalifa bezocht en verkoeling gezocht bij temperaturen tot 39 graden. Schaatsers voor de Warmondse IJs en skierclub en trainingsgroep Bollenstreek hebben zich voorbereid op het NK Clubs in Tjalf. De ploeg heeft afgelopen zaterdag al in Heerenveen getraind en doet zondag 4 oktober mee aan tegen de beste schaatsclubs van Nederland. 14 schaatsers en 3 reserves zijn geselecteerd voor verschillende afstanden. Chris Zuiderduin is aangesteld als ploegleider en René Vergeer als coach. De wedstrijden zijn om 2:00 middags begonnen.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
0: Megan, dankjewel voor jouw bijdrage aan deze ochtendshow. Natuurlijk kan je voor meer nieuws terecht op onze website, waar het allernieuwste van het allernieuwste weer staat. En dat is www.bollenstreekomroep.nl.
1: Bo.
4: Nou, dat is boem, boem, boem. Oftewel, het is het weerbericht, dat is daar wel hoor. En dan kijk ik even naar buiten en dan schijnt de zon volop. Dus ik moet eigenlijk beginnen dat het vanmorgen een beetje grijs was. Nou, dat is echt weg hoor. Want in de loop van de ochtend krijgt de zon waarschijnlijk steeds meer ruimte. Duidelijk te zien als ik naar buiten kijk, zei ik al. Het is in ieder geval droog, met een zwakke tot matige oostenwind. Vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten en wordt warme lucht aangevoerd. Het is uitzonderlijk warm, met maximaal zelfs 25, 26 graden in het midden en het westen van het land. De avond brengt de zonsondergang nog heerlijk weer. In de nacht koelt het enigszins af naar 14 tot 18 graden. We gaan naar de woensdag. Nou, want de voetballers smeren. Zeker weten, want het is opnieuw een bijzondere warme dag. Op de meeste plaatsen worden het zelfs 25, 26 graden. Dit heeft wederom te maken met de wind uit het zuiden die matig van kracht is. Er zit alleen nog enige onzekerheid en dat is misschien buien. Maar daar gaan we niet vanuit. Vanuit de namiddag uit het zuidwesten zou dat kunnen bereiken. Als dit eerder gebeurt, kan de temperatuur nog wel iets tegenvallen. De buien trekken 's avonds over de rest van het land. En ja, daarbij kan het even zoals vannacht een beetje doorplensen. Gaan we niet vanuit, want we gaan gewoon uit van het weer wat ik nu buiten zie. Zonnig, smeren en misschien een biertje erbij voor de wandelvoetballers.
0: Ja, en laten we het maar niet over de donderdag en de vrijdag en de zaterdag hebben.
4: Nee, dat is veel te ver weg, Willem. Dat is ver van bed, show.
0: Juist. Dat voor wat betreft het nieuws. En hoe zou het dan op de weg zijn?
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld 4 kilometer file, de vertraging is 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschiet, 10 minuten vertraging, 5 kilometer file. De A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 10 minuten extra. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid bij Wateringen door werkzaamheden 1/2 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
0: En dan zijn we gewoon te getrouw natuurlijk toe aan het rustpuntje van de ochtendshow. Jawel, na alle voormalige geweld komen we uit bij Elton John. En die leverde in 1983 een plaat op die heette Blue Eyes. En wat denk je? Hij kreeg er nog een nominatie voor ook van de Emmy Awards.

0: Agenda.
1: Lisse. En dan denken we automatisch aan het filmhuis Lisse. En dat is in Theater Floralis. Vanavond om 8 uur is het die Iraanse speelfilm We Shall Find Happiness. We Shall Find Happiness is een Canadese film en gaat over LGBTQ. Wat zo'n beetje betekent als lesbisch, gay, biseksueel, transgender en queer. Ja, je verzint het maar op het gebied van seksuele oriëntatie. Saad, een jonge Marokkaanse migrant, wil samen met zijn Iraanse geliefde Reza een gevaarlijke reis naar Canada maken. Wanneer Reza in Montreal dreigt te worden uitgezet naar Iran, waar hem zware straffen of zelfs de dood te wachten staat, zet Saad alles uit alles om hem te redden, in een wanhopige poging om de deportatie te voorkomen. Besluit Saad een invloedrijke woordvoerder van het ministerie van Immigratie te verleiden. Deze riskante keuze brengt hem in een moreel spanningsveld tussen liefde en opportunisme. Het zet een keten van gebeurtenissen in gang waarin verlangens botsen met de politieke realiteit. Vanavond dus om 8 uur in Theater Floralis. De prijs van de toegangskaartjes kan je vinden op de website van het filmhuis www.filmhuis-lisse.nl. Let wel, vooraf kaartjes kopen via de website van Filmhuis Lisse is wel verplicht.
2: Wekelijks zoekt de muzieksamensteller in de stoffige discotheek naar uniek materiaal. En zo kunnen wij vandaag, met hulp van een stofdoek en heel veel poetswerk, weer luisteren naar het stofnest van de week.
3: Well, it's one for the money, two for the show.

0: En ook vandaag ging het Stofnest weer 70 jaar terug in de tijd. We gingen naar 1956. Toen daar in ene keer een rock and roll nummer werd geproduceerd en ingezongen door Carl Perkins. En dat werd opgenomen door de Amerikaanse zanger Perkins. En die werd daarmee eigenlijk gelijk eeuwige roem te vergaren. Want dat er wel zijn, dit lied bracht wat in beweging. Het staat in Amerika op nummer 95 van de 500 grootste songs aller tijden. En de ik-figuur in het liedje vindt alles goed. Je mag hem mishandelen, je mag hem belasteren, je mag hem bestelen, maar ga niet op zijn blue suede shoes staan, want dan wordt hij boos. Perkins was een Amerikaanse pionier in de rockabilly muziek. En de rockabilly muziek is een combinatie van rhythm and blues en country. En dat haalde je hier best wel uit. Het werd uitgebracht bij Sun Records in Memphis. En in 1956, datzelfde jaar dus waar deze plaat kwam, zat hij samen met een aantal andere mensen in die studio's. Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Carl Perkins. Ja, dat werd gelijk het Million Dollar Quartet genoemd. En ze namen een gigantisch mooie jam sessie op.
1: We gaan naar Michael Bublé. Dan herinner ik een beetje aan de jazzy-achtige muziek. En de man is pas 51 jaar. Let wel, heeft heel veel LP's verkocht. En het is een Canadese jongen. En het nummer is Parasite, oftewel Swing. Ja, peroxide. Misschien is het waterstof. Zoiets van.
0: Het is zeker niet jazzy. We gaan echt swingen, Willem.
1: Ja, jazzy swinging.

0: dag van vandaag.
1: De dag van vandaag is 29 september. Het is de 272ste dag van het jaar 2026. Dat betekent dat we er nog 93 hebben te gaan in dit jaar. En het is vandaag de Draagrooddag. En dat is een dag die is georganiseerd door de Hartstichting. En kan je van harte aanbevelen. Van harte moet je mij horen. om daar dan mee te doen natuurlijk. De Internationale Dag van het Hart. Maar goed, 29 september in 1567 hadden we hier te maken met een hertog van Alva. En die arresteerde tijdens een diner de graaf van Egmond en de graaf van Hoorn. En hij beschuldigde ze van verraad. En 9 maanden later werden ze onthoofd. Zo makkelijk ging dat in die tijd natuurlijk. Op 29 september 1829 ging er in Londen een georganiseerd politiekorps aan de slag. Tegenwoordig kennen we ze als Scotland Yard. 29 september 1968, de eerste uitzending van de Fabeltjeskrant. Jawel, op de Nederlandse televisie.
2: Ja, mooi, mooi, mooi, mooi.
1: Ik heb gehoord dat het terug zit te komen.
2: Ja, ja. Zeker weten, zeker weten. Dat,
1: 1998 dan, de lancering van Space Shuttle Discovery. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger, die in 1986 plaatsvond, 2 jaar daarvoor. 1992 op deze dag zendt Veronica op Nederland 2 de eerste aflevering uit van All You Need Is Love. En Robert ten Brink, de presentator, die presenteert tot op heden nog elk jaar een aflevering. All You Need Is Love. En de laatste tijd meestal rond de jaarwisseling. En deze trof ik ook nog. 2017, 9 jaar geleden, vond de politie drugs en wapens bij inval in de clubhuizen van motorclub Satudara. Ja, wat vreemd, hè? Gebeurde in Apeldoorn en in Beverwijk. En dat voor wat betreft de dag van vandaag. Morgen is er een nieuwe, maar dan zal Sjaak van den Berg alles voor je uitpluizen.
2: We gaan naar de Wannabies. En ja, dat is een trio uit Rotterdam. En die hadden gehoord dat Peter Houtman, de welbekende voetballer, de omroeper van het beroemde of beruchte, hoe je het noemt, Feyenoordstadion. Hij kreeg dementie, zoals ze dat mooi zeggen. En dan moet hij stoppen met een aantal dingen. En dat nummer, voor ik het vergeet, ach, het is toepasselijk voor iemand die dementeert.
1: Ik vind het een ontzettend leuk gekozen onderwerp en ze weten het heel leuk te brengen.

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was. Denk dan nog eens terug aan dat ras. Voor ik het vergeet, wil ik dat je weet. Dat ik dankbaar ben dat jij er straks ook voor mij zal zijn.

0: voor ik het vergeet.
1: Blijf niet rondlopen met twijfels over Alzheimer, maar praat erover.
2: Kijk, en dat was de boodschap van de plaats.
3: De ochtendshow van Bo. Elke werkdag van 9 tot 10 op Bo. De omroep van de Bollestreek.
2: Nog even een oudje, Willem. Buck Owens.
4: Ja, dat is zeker een oudje. Ja. Alhoewel,
2: hij heeft één hit gehad hier.
4: Precies, Amsterdam. En dat kan niet anders. Dat is de mooiste stad. Dat kan niet anders. Amsterdam, ja. Dat heeft David Bowie ook vertolkt. Maar hij heeft het ook gedaan. Ja.
2: En omdat het open hartdag vandaag is, heb ik gedacht aan Open Up Your Heart.

0: de instrumentale, Willem. En dat betekent dat het erop zit.
1: Ja, inderdaad, Herman. We gaan een beetje Europa door. Want het is Zwitserland. Oftewel, een Zwitserse dame.
0: Ja.
1: Mooie dame trouwens.
0: Ladywa. En ze kan heel leuk piano spelen. Dat hoor je wel natuurlijk. Ja, dit was de ochtendshow. Morgen hebben we een nieuwe ochtendshow. En dan zit hier... wie zit hier dan eigenlijk? Hij doet dat niet.
2: Zaak ja. Van den Berg.
0: Waren we toch even in de verwarring bij wie er zou zitten. Ja, en er zit donderdag Jan Berg hier. En vrijdag zal Corné de Vries de hele serie van deze week weer afmaken. Wij zijn er volgende week weer, Willem.
1: Ja, dinsdag. Zeker weten. Ja, en zaterdag natuurlijk.
0: En wat heb je zaterdag?
1: Ja, 2 uur spelen we al tegen Volharding Olympia Combinatie. Dat is VOC. Studentico's, absoluut. Maar 2 uur spelen we al.
0: VOC?
1: VOC.
0: Oeh.
1: Ja, Volharding Olympia Combinatie. Dat is niet fuck. Daar moeten we ook een keer tegen. Maar dat is heel wat anders.
0: Nou, ik zit, als het goed is, bij SJC tegen Hoofddorp. De nummer 1 tegen de nummer 2.
1: Ja, dat is leuk.
0: Dat gaan we zelf zien. Dat dus voor wat betreft zaterdag. Wij zijn er volgende week weer. En we wensen je een ontzettend fijne dag. Geniet van het weer.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
3: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen, want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen, persoonlijk en goed geregeld.
8: Gevonden!
9: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd?
11: RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
14: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollestreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. 7 vrijwilligersinitiatieven uit Teylingen zijn genomineerd voor de Teylinger Vrijwilligersprijzen 2026. Inwoners hebben tot en met zondag 4 oktober gestemd voor de publieksprijs, waaraan €250 is verbonden. De genomineerde initiatieven hebben zich ingezet voor onder meer ontmoeting, sport, digitale hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. De winnaar wordt vrijdag 6 november bekendgemaakt tijdens de uitreiking bij voetbalvereniging Terlede in Sassheim, waar ook 3 juryprijzen worden uitgereikt. Redband De Mexicanos uit Voorhout heeft 4 dagen opgetreden tijdens een vervroegd Oktoberfest in Dubai. De 11 muzikanten zijn door een hotel uitgenodigd en hebben onder de naam Wiesen Wasin Duitse en internationale muziek gespeeld in een Bavarian Beer Garden. De optredens hebben veel bezoekers getrokken, onder wie expats. Naast het muziek maken hebben de bandleden Dubai bekeken, de 828 meter hoge Burj Khalifa bezocht en verkoeling gezocht bij temperaturen tot 39 graden. Schaatsers voor de Warmondse IJs en Skierclub en trainingsgroep Bollenstreek hebben zich voorbereid op het NK Clubs in Tjalf. De ploeg heeft afgelopen zaterdag al in Heerenveen getraind en doet zondag 4 oktober mee aan tegen de beste schaatsclubs van Nederland. 14 schaatsers en 3 reserves zijn geselecteerd voor verschillende afstanden. Chris Zuiderduin is aangesteld als ploegleider en René Vergeer als coach. De wedstrijden zijn om 2:00 middags begonnen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
5: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur. Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
8: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. 7 vrijwilligersinitiatieven uit Teylingen zijn genomineerd voor de Teylinger Vrijwilligersprijzen 2026. Inwoners hebben tot en met zondag 4 oktober gestemd voor de publieksprijs, waaraan €250 is verbonden. De genomineerde initiatieven hebben zich ingezet voor onder meer ontmoeting, sport, digitale hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. De winnaar wordt vrijdag 6 november bekendgemaakt tijdens de uitreiking bij voetbalvereniging Terlede in Sassheim, waar ook 3 juryprijzen worden uitgereikt. Pretband De Mexicanos uit Voorhout heeft 4 dagen opgetreden tijdens een vervroegd Oktoberfest in Dubai. De 11 muzikanten zijn door een hotel uitgenodigd en hebben onder de naam Wiesen Wasin Duitse en internationale muziek gespeeld in een Bavarian Beer Garden. De optredens hebben veel bezoekers getrokken, onder wie expats. Naast het muziek maken hebben de bandleden Dubai bekeken, de 828 meter hoge Burj Khalifa bezocht en verkoeling gezocht bij temperaturen tot 39 graden. Schaatsers voor de Warmondse IJs en skierclub en trainingsgroep Bollenstreek hebben zich voorbereid op het NK Clubs in Tjalf. De ploeg heeft afgelopen zaterdag al in Heerenveen getraind en doet zondag 4 oktober mee aan tegen de beste schaatsclubs van Nederland. 14 schaatsers en 3 reserves zijn geselecteerd voor verschillende afstanden. Chris Zuiderduin is aangesteld als ploegleider en René Vergeer als coach. De wedstrijden zijn om 2 uur 's middags begonnen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Van Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is, jij bent zo prachtig.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ga Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. 12 uurtje.
12: Willem, waar

I'll go where your music takes me. Tot 1 uur, de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. Jouw muzikale ondersteuning. Het is alweer dinsdag, de tijd vliegt, hè, lieve mensen. Wat dacht je van deze als tweede? The Time Bandits and the Man with the Golden Voice. Goedemiddag.

heerlijke muziek uit de jaren 80. Alida Zering en de Time Bandits. Ze hadden heel veel hits, en Live It Up destijds. Er ook een grote, voor mij de eerste. Dit was er ook eentje van. Listen to the man with the golden voice op de Omroep van de Bollestreek. Gaan we door met Jamal en Els Bakker en de sleutel van mijn hart. Tweede single van deze mensen als duo. Jamal met Pet. En natuurlijk Els. Met een Z trouwens.

Het is lekker volks, het is lekker plat. Nederlandstalige muziek op de radio. In 12 uurtje, de muzikale mengelmoes, wanneer we muzikaal van de hak op de tak durven te springen, jazeker wel. De mannen Pet Jaman en Els, met een Z, Wakker en de sleutel van mijn hart. Ik heb gisteren terug zitten kijken, maandagavond kijk ik altijd terug naar vrijdag. Zou ik de beste zangers voorbij komen? Met die mevrouw van Toen Brothers in het stond centraal. Toen deed Yves Berensen deze. Wat is dit goed, zeg. Kom vanavond naar mij toe. Prachtig.

gaat een hit worden. Ik ben ervan overtuigd. Uit de beste zangers, de aflevering van Desiree. Hij heeft al Two Brothers on the Fourth Floor. Yves Behrens op de radio. En dit is zo goed, ik vind dit zo goed. Gisteravond zat ik dus terug te kijken. En dan kom ik deze tegen. Prachtig, kom vanavond naar mij toe was dat. Feestje op je radio op dinsdagmiddag. Leuk dat je erbij bent trouwens. Tot 1 uur, de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. Eenzaam en alleen is een oudje. Van Robert Pater, en die klinkt zo.

0: zijn.
1: Ik ben geneigd men om mee te zingen.
0: Want ik vind het niet.
1: Ik heb het gedaan, maar ik heb de microfoon maar dichtgelaten.
0: Kan ik niet.
1: Robert Pater en een oudje van hem. Met die mooie titel Eenzaam en Alleen in 12 uurtje. We gaan naar het Songfestival van jaren geleden. Dit is Bakvis. Tempo gaat omhoog op dinsdagmiddag. Dit is Making Your Mind Up.

mooi dit. Het is echt een muzikaal mengelmoesje vandaag. En een muzikaal ratatouille. Maar dat staat er programma ook op bekend. Hè? Alles kan, niks moet. Je kent het allemaal wel als gekreten. Ritchie en Poffery. Een paar jaar geleden heeft Alex er nog een Nederlandstalige uitvoering van gemaakt. Die kan ik ook wel eens een keer draaien. Jazeker wel. We gaan wel langzaam maar zeker, beste mensen, richting het nieuws van 12:30 op deze dinsdagmiddag. En dat doen we met niemand minder dan Boudewijn de Groot. We gaan het nieuws, de verdronken vlinder. Zo te sterven.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. 7 vrijwilligersinitiatieven uit Teylingen zijn genomineerd voor de Teylinger Vrijwilligersprijzen 2026. Inwoners hebben tot en met zondag 4 oktober gestemd voor de publieksprijs, waaraan €250 is verbonden. De genomineerde initiatieven hebben zich ingezet voor onder meer ontmoeting, sport, digitale hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. De winnaar wordt vrijdag 6 november bekendgemaakt tijdens de uitreiking bij voetbalvereniging Terlede in Sassheim, waar ook 3 juryprijzen worden uitgereikt. Redband De Mexicanos uit Voorhout heeft 4 dagen opgetreden tijdens een vervroegd Oktoberfest in Dubai. De 11 muzikanten zijn door een hotel uitgenodigd en hebben onder de naam Wiesen Wasin Duitse en internationale muziek gespeeld in een Bavarian Beer Garden. De optredens hebben veel bezoekers getrokken, onder wie expats. Naast het muziek maken hebben de bandleden Dubai bekeken, de 828 meter hoge Burj Khalifa bezocht en verkoeling gezocht bij temperaturen tot 39 graden. Schaatsers voor de Warmondse IJs en Skierclub en trainingsgroep Bollenstreek hebben zich voorbereid op het NK Clubs in Tjalf. De ploeg heeft afgelopen zaterdag al in Heerenveen getraind en doet zondag 4 oktober mee aan tegen de beste schaatsclubs van Nederland. 14 schaatsers en 3 reserves zijn geselecteerd voor verschillende afstanden. Chris Zuiderduin is aangesteld als ploegleider en René Vergeer als coach. De wedstrijden zijn om 2:00 middags begonnen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

Zet dat nieuwe album. Mick Jagger en de Rolling Stones. Als eerste op deze dinsdagmiddag na het nieuws van 12:30. Theresia stuurde mij een foto, die was bij een feestje, dat was Mike Petersen. Toen zei ik, nou, die heeft ooit nog wat met Robbie Raadsel gedaan. Dat is heel lang geleden, Dreams to Remember, beschrijven in 2013. Nee, die niet. Deze hebben verkeerde knop, verkeerde schijf, dus dan moet hij nu open gaan. Juist. Mike Petersen en Robbie Raadsel. 2013. Dit is Dreams to Remember.

Haagse vriend Mike Pietersen. En dat toen nog rapper Robbie Raadsel. En Dreams to Remember. Mike zingt nog steeds en Robbie Raadsel die schrijft tegenwoordig hits. Hij schrijft liedjes, zo moet ik het zeggen. Onder andere deze. Mart Hoogkamer.

Vroeger in de hemel van Mart Hoogkamp. Maar ik heb ook iets met nummers die nooit een hit zijn geworden. Die bleef ik altijd maar draaien. Onder andere deze. De Nederlandse formatie The Liberation of Man. Oh! Ik vind het zo goed. En misschien ben ik de enige, hoor. Zou zomaar kunnen. We schrijven 1977. Dit is Dance With Me.

Met iemand van de redactie binnen. Of ik niet zo wil schreeuwen. Hij zou mee te blaren. Ja. Ik zou het niet meer doen. Liberation of Man. Geen hit geworden. Ja, een hit destijds bij mij op de slaapkamer. Zo goed vind ik dit. Gewoon een Nederlandse band, hè. Liberation of Man uit de jaren 70. En Dance With Me en de mensen op de redactie. Sorry, ik hoor het meeblaren. Oh. Uit dezelfde tijd, maar wel een hit. Driekoppige damesformatie, The Emotions. The Best of My Love.

ene dienst is de andere dienst waard, hè? Wij deden daarna mee met Boogie Wonderland met Earth, Wind & Fire. En zo begeleiden Earth, Wind & Fire. In elk geval de blazers, die emotions. Met deze hit uit de jaren 70. The Best of My Love. 12 uurtje, de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. Tot 1 uur vanmiddag. Dinsdagmiddag, ik heb het mooi een keer erbij gepakt. We schrijven weer 2013. Hart en 10. Muziek met een boodschap. Een tekst met een boodschap. Heb je nog plannen? Doe ze dan. Wacht niet tot later. Dit is heel mooi. Bewaar je dromen niet voor morgen.

0: Ja, dat is een mooi nummer, dat is.
1: Zijn de helden van morgen.
0: Ja, ik durf er niet meer mee te zingen. Ik krijg gezeur met de redactie. Dat doet maar niet.
1: Dromen niet voor morgen.
0: Dan zal ik ooit met te blaren met die microfoon dicht uiteraard.
1: Komen telkens.
0: Ja, als jullie thuis en op de radio waar je ook luistert, allemaal besparen.
1: Je kunt geluk niet sparen.
0: En mooi, mooi, mooi. Hart een 10.
1: Dan ben je er.
0: Dat heb ik ze een tijd niet gezien, hè. Schrijven 2013 en bewaar je dromen niet voor morgen. Omroep van de Bollenstreek, Nederlandstalen van Jan Smit.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
11: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Niels Onderwater heeft vanuit Lisse een zwemtocht van 60 kilometer door de ringvaart rond het Haarlemmermeer voltooid en daarmee 11.000 euro opgehaald. Hij heeft 25 uur gezwommen voor het Prinses Maxima Centrum via de Maarten van der Weijden Foundation. Vooral de kou tijdens de nacht heeft de tocht zwaar gemaakt. Onderwater heeft na de finishtijd nog tijd nodig gehad om weer op temperatuur te komen en heeft zijn oorspronkelijke streefbedrag van 10.000 euro overtroffen. Twee auto's zijn dinsdagochtend op de N206 bij Noordwijk betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing. Het ongeluk heeft kort voor 9 uur plaatsgevonden op de rijbaan richting Katwijk. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd, maar niemand heeft het naar het ziekenhuis gehoeven. De achterste auto is totaal losgeraakt en beide voertuigen zijn afgesleept. Door het ongeval is een file richting Katwijk ontstaan. De oorzaak van de botsing is nog niet bekendgemaakt. Jantje Beton en Stichting Het Gehandicapte Kind hebben gemeenten en organisaties opgeroepen om meer inclusieve speelplekken te realiseren. In de Bollenstreek zijn zulke plekken al gerealiseerd in Sassenheim, Noordwijkerhout en Hillegom. Volgens de organisatie is een groot deel van de bestaande speelplekken onvoldoende toegankelijk voor kinderen met een handicap. Aanpassingen als verharde paden en bereikbare speeltoestellen hebben daarbij kunnen helpen. Initiatiefnemers hebben via het Samen Speelfonds ondersteuning, kennis en advies kunnen krijgen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: we always find our way back home.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: De Jong Kamperen en Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
3: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar

0: gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaanoever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleiden. Ook de 2 huizen van een familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
7: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Is Bo.
5: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Uit de werkauto van een dierenarts zijn in de omgeving van de Meerlaan in Hillegom verschillende medicijnen voor dieren gestolen. De inbraak heeft tussen donderdagmiddag 24 september en vrijdagochtend 25 september plaatsgevonden. Onder de gestolen middelen heeft zich een medicijn bevonden waarmee dieren kunnen worden ingeslapen. De politie heeft gewaarschuwd dat dit middel gevaarlijk is en heeft naar de medicijnen gezocht. Mensen die iets verdachts aantreffen hebben het advies gekregen 112 te bellen. Ruim 60 belangstellenden hebben zich gemeld voor 11 duurzame koopwoningen van nieuwbouwproject 71 Main aan de Hoofdstraat in Hillegom. Volgens verkopend makelaar Mens Makelaars is het merendeel inmiddels verkocht. Het project heeft 3 appartementen en 8 hofwoningen rond een groen binnenhof omvat. De aannemer heeft de sloop van de bestaande gebouwen voor oktober gepland en de bouw voor december. Enkele woningen zijn nog opnieuw beschikbaar gekomen nadat kandidaten van aankopen hebben afgezien. Marjolein Egeraat is door de werkgevercommissie van de gemeenteraad van Lisse voorgedragen als nieuwe griffier. De commissie heeft haar na een selectieprocedure met 2 gespreksronden gekozen. Van Egeraat heeft sinds 2024 als griffier van de gemeente Teylingen gewerkt en daarvoor als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. De gemeenteraad van Lisse heeft de benoeming voor woensdag 7 oktober op de agenda staan. Bij instemming is haar start voor 1 december 2026 voorzien.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Niels Onderwater heeft vanuit Lisse een zwemtocht van 60 kilometer door de ringvaart rond het Haarlemmermeer voltooid en daarmee 11.000 euro opgehaald. Hij heeft 25 uur gezwommen voor het Prinses Maxima Centrum via de Maarten van der Weijden Foundation. Vooral de kou tijdens de nacht heeft de tocht zwaar gemaakt. Onderwater heeft na de finishtijd nog tijd nodig gehad om weer op temperatuur te komen en heeft zijn oorspronkelijke streefbedrag van 10.000 euro overtroffen. Twee auto's zijn dinsdagochtend op de N206 bij Noordwijk betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing. Het ongeluk heeft kort voor 9 uur plaatsgevonden op de rijbaan richting Katwijk. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd, maar niemand heeft het naar het ziekenhuis gehoeven. De achterste auto is totaal losgeraakt en beide voertuigen zijn afgesleept. Door het ongeval is een file richting Katwijk ontstaan. De oorzaak van de botsing is nog niet bekendgemaakt. Jantje Beton en Stichting Het Gehandicapte Kind hebben gemeenten en organisaties opgeroepen om meer inclusieve speelplekken te realiseren. In de Bollenstreek zijn zulke plekken al gerealiseerd in Sassenheim, Noordwijkerhout en Hillegom. Volgens de organisatie is een groot deel van de bestaande speelplekken onvoldoende toegankelijk voor kinderen met een handicap. Aanpassingen als verharde paden en bereikbare speeltoestellen hebben daarbij kunnen helpen. Initiatiefnemers hebben via het Samen Speelfonds ondersteuning, kennis en advies kunnen krijgen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo. Dit is Robert Griesen van de ANWB. Een voorzichtig begin van de avondspits. Toch alweer 70 kilometer file bij elkaar in onze regio. Zo heb je al 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag Zuid. Ook 10 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. 6 kilometer file daar. A15 Europoort Rotterdam bij Brielen. 20 minuten vertraging. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ook daar 4 kilometer file bij knooppunt Ridderkerk met een klein kwartiertje oponthoud. De A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Die is bij Rotterdam Overschie dicht na een ongeluk. Je kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam. En over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland wordt langzaam gereden over 6 kilometer tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Uit de werkauto van een dierenarts zijn in de omgeving van de Meerlaan in Hillegom verschillende medicijnen voor dieren gestolen. De inbraak heeft tussen donderdagmiddag 24 september en vrijdagochtend 25 september plaatsgevonden. Onder de gestolen middelen heeft zich een medicijn bevonden waarmee dieren kunnen worden ingeslapen. De politie heeft gewaarschuwd dat dit middel gevaarlijk is en heeft naar de medicijnen gezocht. Mensen die iets verdachts aantreffen hebben het advies gekregen 112 te bellen. Ruim 60 belangstellenden hebben zich gemeld voor 11 duurzame koopwoningen van nieuwbouwproject 71 Main aan de Hoofdstraat in Hillegom. Volgens verkopend makelaar Mens Makelaars is het merendeel inmiddels verkocht. Het project heeft 3 appartementen en 8 hofwoningen rond een groen binnenhof omvat. De aannemer heeft de sloop van de bestaande gebouwen voor oktober gepland en de bouw voor december. Enkele woningen zijn nog opnieuw beschikbaar gekomen nadat kandidaten van aankopen hebben afgezien. Marjolein Egeraat is door de werkgevercommissie van de gemeenteraad van Lisse voorgedragen als nieuwe griffier. De commissie heeft haar na een selectieprocedure met 2 gespreksronden gekozen. Van Egeraat heeft sinds 2024 als griffier van de gemeente Teylingen gewerkt en daarvoor als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. De gemeenteraad van Lisse heeft de benoeming voor woensdag 7 oktober op de agenda staan. Bij instemming is haar start voor 1 december 2026 voorzien.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file op de wegen in onze regio. Dus we kunnen wel zeggen dat de avondspits begonnen is. Nog niet al te veel bijzonderheden. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid 12 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Kwartiertje extra op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij afrit Brielen. Dan naar de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 10 minuten vertraging voor knooppunt Ridderkerk. En op de A20 rijdt het langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland over 5 kilometer tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Kwartier vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de

0: locatie waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio eigenlijk wel de files waar je ze verwacht. Al is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ippenburg dicht na een ongeluk. De vertraging is een kwartier. Je kunt beter de route via de A13 kiezen als je er al langs kan daar. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 8 kilometer file en een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Draait langzaam tussen de knooppunten Ridderkerk en nee, knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl. En ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Dit is is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit Bollenstreek. Niels Onderwater heeft vanuit Lisse een zwemtocht van 60 kilometer door de ringvaart rond het Haarlemmermeer voltooid en daarmee 11.000 euro opgehaald. Hij heeft 25 uur gezwommen voor het Prinses Maxima Centrum via de Maarten van der Weijden Foundation. Vooral de kou tijdens de nacht heeft de tocht zwaar gemaakt. Onderwater heeft na de finishtijd nog tijd nodig gehad om weer op temperatuur te komen en heeft zijn oorspronkelijke streefbedrag van 10.000 euro overtroffen. Twee auto's zijn dinsdagochtend op de N206 bij Noordwijk betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing. Het ongeluk heeft kort voor 9 uur plaatsgevonden op de rijbaan richting Katwijk. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd, maar niemand heeft het naar het ziekenhuis gehoeven. De achterste auto is totaal losgeraakt en beide voertuigen zijn afgesleept. Door het ongeval is een file richting Katwijk ontstaan. De oorzaak van de botsing is nog niet bekendgemaakt. Jantje Beton en Stichting Het Gehandicapte Kind hebben gemeenten en organisaties opgeroepen om meer inclusieve speelplekken te realiseren. In de Bollenstreek zijn zulke plekken al gerealiseerd in Sassenheim, Noordwijkerhout en Hillegom. Volgens de organisatie is een groot deel van de bestaande speelplekken onvoldoende toegankelijk voor kinderen met een handicap. Aanpassingen als verharde paden en bereikbare speeltoestellen hebben daarbij kunnen helpen. Initiatiefnemers hebben via het Samen Speelfonds ondersteuning, kennis en advies kunnen krijgen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Griesen van de ANWB. In onze regio rijdt het langzaam over de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Voor knooppunt Prins Klausplein 9 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Staat 11 kilometer file met een uur oponthoud. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 19 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein staat 8 kilometer file. Een half uur tijdsverlies op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want bij Bergsenhoek is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar drie rijstroken dicht. Op de A20 Hoek van Holland Gouda een kwartier vertraging bij Rotterdam Overschie. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Delfshaven. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En een kwartier tijdsverlies op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. File bij Bergsenhoek Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en

0: nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Griesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, nasleep van een ongeluk bij Leidschendam, 10 kilometer file en wel een kwartiertje oponthoud. Verderop bij Rijswijk nog eens 18 kilometer file vanaf Hoogmade met 50 minuten vertraging op diezelfde A4 in de richting van Rotterdam. Rij op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, dan kom je in 18 kilometer file tussen Bunnik en Woerden, half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging de andere kant op de A12. Vanuit Utrecht naar Den Haag, 9 kilometer file voor knooppunt Prins Klausplein. Dan naar de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A20 nog vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de A44 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending: is er een wetsvoorstel tegen de armoedeval van Katwijk? Praten we met trainer van Rijnsburgse Boys over de vechtpartijen die steeds vaker lijken te komen? Is er een speciale dag geweest waarbij mensen gratis naar de tandarts konden? En is de zomer officieel afgelopen en gingen wij de straat op om mensen te vragen hoe ze erop terugkijken? Maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De VVD Lisse heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de toekomst van het politiebureau in Lisse. Aanleiding zijn berichten dat het teambureau vanaf maart 2027 mogelijk een kleiner steunpunt wordt, terwijl het nieuwe teambureau in Katwijk komt. De partij heeft gevraagd of die informatie klopt en wat de gevolgen zijn voor de lokale politiezorg. Ook wil de VVD weten welke stappen de burgemeester heeft gezet om het huidige teambureau te behouden. Jantje Beton en de stichting Het Gehandicapte Kind hebben gemeenten en organisaties opgeroepen meer inclusieve speelplekken te realiseren. De Bollenstreek heeft er tot nu toe 3 gekregen in Sassenheim, Noordwijkerhout en Hillegom. Volgens de organisaties zijn 9 van de 10 bestaande speelplekken onvoldoende toegankelijk voor kinderen met een handicap. Inmiddels hebben 200 Nederlandse gemeentes minstens 1 inclusieve samenspeelplek en initiatiefnemers hebben via het Samenspeelfonds ondersteuning kunnen krijgen. Voetbalvereniging Valken 68 heeft aangifte gedaan nadat op zondag 20 september zo'n 100 tot 150 mensen zonder toestemming sportparken Duivrak in Valkenburg hebben betreden. Volgens de club is het hek opengeknipt en hebben de aanwezigen op het veld gevoetbald en fakkels afgestoken, waardoor schade is ontstaan. Ook is veel afval achtergelaten. Vrijwilligers hebben de groep uiteindelijk weggestuurd en de vereniging heeft namen en camerabeelden voor politieonderzoek beschikbaar.

0: Sommige mensen die meer gaan werken, gaan minder verdienen. Toeslagen die wegvallen zijn vaak hoger dan het extra geld dat verdiend wordt met extra werk. Ook wel armoedeval genoemd. In Katwijk is wethouder Matthijs van Tijl van de partij PRO met een voorstel gekomen om daar wat aan te doen. Verslaggever Stijn Zandbergen sprak met hem.
1: Ja, we zien eigenlijk dat veel mensen, als je net iets meer gaat werken, en daarvoor krijg je toeslagen, dat als je iets meer gaat werken, dat die toeslagen dan vaak wegvallen. Dan heb ik over landelijke zorgtoeslag of huurtoeslag. En wij willen eigenlijk als gemeente gaan kijken hoe we dat wat kunnen opvangen. En dat kan niet vaak volledig, maar wij kunnen wel kijken van of we een deel daarvan kunnen opvangen. En tot nu toe zijn onze regelingen, onze gemeenteregelingen, vaak tot 130% van het sociaal minimum. En wat we gaan toevoegen is dat mensen straks tot 140% van het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op de helft van de regelingen. Waarmee we dus wat die armoede wel wat kunnen opvangen.
2: Dus als mensen iets meer gaan werken, dan vallen ze niet gelijk terug in inkomen. Dat is eigenlijk het idee.
1: Precies, dat is exact het idee. En dat vinden we belangrijk als gemeente, omdat we zien dat mensen steeds meer ook in de problemen komen. We zien stijgende prijzen overal in Nederland. En ja, daarom denken we ook van hoe kunnen we als gemeente daar wat meer in ondersteunen. We kunnen niet alles opvangen daarin, maar je kunt wel kijken van hey, hoe kun je nou net dat kleine stukje daarin bijdragen.
2: Want welke toeslagen of regelingen die wegvallen voor mensen gaan jullie dan toch een beetje vergoeden?
1: Ja, nou, je hebt natuurlijk de landelijke huurtoeslag, woontoeslag. Dat is de huurtoeslag, sorry. Huurtoeslag, zorgtoeslag heb je. Daar kunnen wij niets aan doen. Dus dat zijn echt landelijke regelingen. Maar we hebben lokaal onze doe-mee-regeling voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving. Om daar dingen voor te kunnen doen. We hebben Stichting Leergeld voor kinderen om eigenlijk ja, op schoolspullen te kunnen kopen. We hebben onze gemeentepolis voor mensen om een zorgverzekering te hebben. En dat zijn de regelingen die we dus breder beschikbaar gaan maken voor mensen tot 140% van het sociaal minimum. Dat ze dan de helft van de vergoeding krijgen die mensen tot 130% krijgen.
2: En hoeveel inwoners in de gemeente Katwijk gaan hiervan profiteren?
1: Nou, tot nu toe is onze totale doelgroep voor de regeling is 2800 huishoudens. En met deze uitbreiding kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat we tot 3300 huishoudens, dus een uitbreiding van 500 mensen, hier ook aanspraak op kunnen maken. Ja.
2: En hoeveel mensen daarvan, die er nu al aanspraak op maken, maken er ook echt aanspraak van?
1: Ja, dat valt best wel tegen, vind ik. Dus ik zou ook echt een oproep willen doen. Als je er aanspraak op kan maken, doe het. Want we zien nu bijvoorbeeld bij onze doe-mee-regeling dat slechts ongeveer 23-24% van de mensen die er dus aanspraak op kan maken, dat ook daadwerkelijk doet. Dus ja, ik hoop ook echt dat we dat kunnen verhogen. Dus dat we het meer bekend kunnen maken. Want als je er aanspraak op kan maken, gebruik het alsjeblieft.
2: Waar moeten mensen dan zijn als ze er toch benieuwd zijn of ze er aanspraak op maken?
1: Nou, je kan gewoon hier bij de gemeente kan je navraag gaan doen, maar we spreiden het ook op andere plekken. Dus je kan het online zien, maar ook bijvoorbeeld bij de voedselbank, bij de voorraadkast, bij Grip op de Knip, Samen Katwijk, al die partners, daar hebben we de informatie ook liggen.

0: Voor de vierde keer dit seizoen wordt een wedstrijd van Rijnsburgse Boys overschaduwd door onregelheden met supporters van de club. Na de wedstrijd tegen IJsmeervogels zaterdagmiddag brak er een vechtpartij uit, liep een persoon een hoofdwond op en raakte meerdere auto's beschadigd. U hoort hoofdtrainer René van der Kooi.
1: Ja, nou, ik krijg dat helemaal niet mee. Dan hoor ik weer dat Spakenburg supporters verhaal kwamen halen. Ik merkte aan mezelf dat ik er een beetje, nou, ik zeg niet verdrietig van werd, maar het ontneemt wel een beetje bepaalde plezier. En dan helpen stad natuurlijk ook niet, maar wordt er gewoon scheidsziek.
2: Ja, wat ik zie ook, die kant op kijken, lopen, zuchten. Van, ja, het is de Treffers uit, Kozakken Boys uit, naar Quick Boys gebeurd. Nu weer bij IJsselmeervogels. Je wordt er toch scheidsziek van?
1: Laten we gewoon eerlijk zijn. En nou ga ik voor het eerst iets zeggen, denk ik, dat ik misschien mijn eigen club een beetje naar beneden haal. Als je godverdomme nog weet wie het zijn, hè, en het zijn er echt niet zoveel, dan ga je er gewoon wat mee doen. En dan is het gewoon op zout, op donder en nooit meer een sportpark op. En volgens mij, als we iedere keer maar weer gaan hopen dat het vanzelf goed komt, gaat het echt nergens over. Dus ik vind echt, en dan geven wij het alleen aan ons, want ik denk dat dat voor heel veel andere clubs ook zo geldt. Het zijn er 20, het zijn er 15, het zijn er misschien, er staan heel veel goede gasten tussen. Gooit die 15 of 20 er gewoon uit, klaar. En we weten in zo'n klein dorpje echt wel wie het zijn.
2: Is het als trainer van de club niet verschrikkelijk vermoeiend? Ja, je zegt het al, maar als je dit nu 4 keer op rij hebt, en is het dan niet zo dat je als trainer ook een keertje denkt van, ja, weet je, fuck it, ik ben er klaar mee en ik ga het ergens anders op zoeken?
1: Nee, want je zou bijna zeggen, na een 3-0 en dan dit. Ik ben het wel met je eens, hoor. Ik ben het wel zat, maar iedereen is het zat, weet je. Dus het geldt niet voor mij alleen natuurlijk. Het is gewoon, ik vind dat ik hier met mijn billen bloot zou moeten, eventueel over de wedstrijd wel of niet. En niet over dit. Maar ik vind echt dat we met z'n allen moeten beseffen dat we, het is collectief wat we moeten doen. En als ik opstap of als ik zeg ik doe het niet meer, dan heeft toch allemaal geen zin. Je moet collectief wat doen. En dan weet ik zeker dat we er wat mee kunnen. Want dit is, dit wordt lastig.
2: Het leidt dan toch ook weer een beetje af van de wedstrijd. Wat maak jij van de wedstrijd? Want het gaat in principe 80 minuten lang, goed is overdreven, maar prima. En dan krijg je in de laatste 10 minuten van de wedstrijd weer 3 doelpunten tegen.
1: Yo, die tweede en derde, dat kan ik dan nog wel accepteren. Die eerste kan ik niet accepteren. Vanaf 5 meter inkoppen vind ik kut. Maar ik vind ook als je dominant aan de bal bent, en dat ben je, dan moet je ook slimmer zijn om ze kapot te spelen. We hebben wel veel meer kansen gehad. We waren ook veel beter. Krijg je weer hetzelfde verhaal. Ik hoor heel vaak dat mijn team voetbalt altijd goed. Mooi. Uiteindelijk vind ik wel dat we aan de bal geen slimme dingen hebben gedaan om nog meer kansen te creëren. En dat betekent dat je nog vaker van links en rechts moet spelen. Nog langer hun moet lokken, uit moet stappen en dan pas je ruimte moet pakken. Nu doen we dat steeds veel te snel. Raken we hem toch weer kwijt. Moeten weer op de omschakeling. We hebben hem wel weer snel. Maar ik moet eerlijk zeggen, in de 80ste minuut op een gegeven moment kwamen zij helemaal niet meer in de 16. En toen dacht ik gewoon, nou, deze wedstrijd ga je in ieder geval nooit meer verliezen. En verdomd, uit een dode spelmoment is het 1-0. Ja, dat we dan er alles opengooien en het wordt 3-0, dat is prima. Maar het kan gewoon niet. Punt.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Twee auto's zijn dinsdagochtend op de N206 bij Noordwijk betrokken geraakt bij een kopstaartbotsing. Het ongeluk heeft kort voor 9 uur plaatsgevonden op de rijbaan richting Katwijk. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd, maar niemand heeft voor behandeling naar het ziekenhuis gehoeven. Eén auto is totaal losgeraakt en beide voertuigen zijn afgesleept. Door het ongeval heeft zich richting Katwijk een file gevormd. De oorzaak van de botsing is niet bekend geworden. Niels Onderwater heeft vanuit Lisse 60 kilometer door de ringvaart rond de Haarlemmermeer gezwommen en daarmee €11.000 opgehaald. Hij heeft 25 uur over de tocht gedaan en het geld ingezameld voor Prinses Maxima Centrum via de Maarten van der Weijden Foundation. Vooral tijdens de nacht heeft Onderwater veel last gehad van de kou. Met zijn opbrengst heeft hij zijn voorafgestelde doel van €10.000 ruim overschreden. De ontwikkeling van de eerste wijk van Valkenhorst in Katwijk is gestart met de onthulling van het bouwbord van de Liemersbuurt. Gemeente Katwijk, PPD en Rijksvastgoedbedrijf hebben daarmee het startsein gegeven voor een buurt met 700 woningen, waarvan ruim 80% betaalbare koop of huur wordt. De wijk heeft een duurzaam warmtesysteem, opvang van regenwater en veel ruimte voor natuur en water gekregen. Uiteindelijk moeten in heel Valkenhorst 5600 woningen komen.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet tevreden met de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting, waardoor meer spaarders en beleggers belasting gaan betalen. Jesse Klaver van Pro is juist blij dat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Zijn partij gaat de begroting daarom nu steunen. De 24-jarige Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackerscollectief Shiny Hunters wordt overdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. De politie heeft vanmorgen 8 verdachten aangehouden in 2 onderzoeken naar drugs- en ladingdiefstallen. Een 42-jarige Eindhovenaar is hoofdverdachte in het drugsonderzoek. Ook zijn 20-jarige zoon is opgepakt. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.
3: Dit is Robert Griesen van de ANWB.
4: In onze regio nog zo'n 50 kilometer file op de snelwegen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam nog dik 20 minuten vertraging tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoel Polder. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuutjes op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein over 5 kilometer. Een kwartier vertraging nog voor het verkeer op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland wordt langzaam gereden over 6 kilometer tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven. En een kwartier vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint droog en vrij zonnig. Er trekken enkele velden met hoge bewolking over. De temperatuur loopt in de ochtend snel op van ongeveer 16 tot 19 graden naar rond 20 graden. In de middag wordt het ongeveer 22 tot 24 graden. Eerst nog flink wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk toe. De wind waait matig uit het zuiden. In de avond raakt het verder bewolkt. De kans op enkele lichte buien neemt toe, vooral later op de avond. De temperatuur daalt naar ongeveer 18 tot 19 graden.

0: Tandartsen in Katwijk hebben op Tandartsdag mensen met een laag inkomen gratis behandeld. De tandartsen gingen vrijwillig aan de slag, terwijl de gemeente de spullen betaalde. Tandarts Suzanne René was een van hen en zij vertelt hoe populair het was.
1: De aanmeldingen waren best wel hoog. Op een gegeven moment is de aanmeldoptie stopgezet omdat er te veel aanmeldingen waren. Maar we konden 21 mensen helpen die dag. We waren met drie tandartsstoelen. We hebben dus ook 21 mensen kunnen helpen. Ja.
2: En wat zijn jullie tegengekomen met klachten, et cetera?
1: Veel afgebroken tanden, afgebroken kiezen. Die dan zo afgebroken zijn dat mensen zenuwpijn ervaren. Dat mensen 's nachts wakker liggen van pijn. En dat moeten we oplossen en dat kan ook. Dus dat hebben we gedaan. Ja. En heel veel tandvleesproblemen ook. Dus onze mondgenist heeft ook heel veel werk verzet om ontstoken tandvlees te behandelen. Ja.
2: En iedereen is weer weggelopen met een stralende glimlach?
1: Wel iedereen was erg opgelucht en heel dankbaar. Het gaf mensen ook weer een beetje hoop in de mensheid dat er ook goede dingen weer gebeuren in deze tijden waar het niet altijd heel erg fijn is. Ja. Ja.
2: En als er zoveel aanmeldingen zijn, dan is het dus best wel een probleem.
1: Dat blijkt. Ja, en dat was ook wel iets wat we eigenlijk wel wisten. Maar je kan niet altijd alles oplossen, dus je moet ergens beginnen. Maar ik denk dat er zeker nog wel ruimte is voor verbetering in de toekomst. Ja.
2: En wat voor verhalen hoorde je dan van de mensen die langskwamen? Waarom mijden ze de tandarts?
1: Voornamelijk financieel gezien, maar ook schaamte. Mensen vinden het toch lastig als ze bij een tandarts komen en er is heel erg veel achterstand eigenlijk. Mensen schamen zich, vinden dat niet zo prettig. En dan zie je toch dat ze de zorg gaan mijden. Bijvoorbeeld was ook een meneer die had een eigen bedrijf, maar door een hernia kon hij dat werk niet meer uitvoeren en is zo toch eigenlijk een beetje onderop geraakt. En die meneer had wel hulp nodig. Ja, dus dat was fijn om te doen. Ja.
2: Komt er een vervolg?
1: Dat hoop ik wel. Dat is wel de intentie. We moeten nog even beraden over welke termijn. Dat ga ik samen met de gemeente overleggen. Maar als het aan ons ligt, komt er zeker een vervolg. Ja.

0: Met dit mooie weer zou je bijna vergeten, maar de zomer is echt voorbij. Verslaggever Bode Mare ging de straten van Noordwijk op om mensen over hun zomer te vragen.
1: Wat is nou de meeste verkochte smaak deze zomer?
2: Dat is citroen en aardbei.
1: Het was warm zat in Nederland. Hoe hebben jullie de warmte ervaren?
3: Ja, nee, het is wennen. In het begin moet je echt even wennen. En als je helemaal aan gewend bent, dan gaat het wel.
1: En hoe was dat voor u?
4: Veel te heet.
1: Ja, voor u was het veel te warm?
4: Heel te heet. Ik heb de hele zomer zoveel mogelijk binnen gezeten.
1: Wat hebben jullie zowel gedaan?
5: Weinig, want wij werken niet meer. Veel luieren.
6: Nou, geweldig. Ja, kan niet beter.
7: Ja, nee, dat was natuurlijk een week van ongeveer 38, 40 graden. Dus dat vonden we wel een beetje erg warm.
8: Ik ben nu over de 80, dat doe je niet zoveel meer.
1: U merkt ook een verschil in klanten, hoeveelheid klanten hier?
9: Dat wel, ja. Wanneer het lang mooi weer is, dan trekken er toch wel meer mensen deze kant op.
2: De zomer was geweldig. Het was prachtig weer.
1: En hoe was dat voor de ijskar?
2: Die heeft het goed uitgehouden, ja, absoluut. Veel vriezers hadden problemen, maar mijn vriezer hield het tot min 20 uit.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
6: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat. Maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
5: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
7: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
5: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
8: Dit is Robert Griesen.

0: van de ANWB. Er staat nog file op de A16 Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein 7 kilometer, 10 minuutjes vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

'Cause I gotta have faith.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
6: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jetten.
5: Jetten hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien.

0: toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Zo incredible, je hoort hem hier in de bolle schuur bij Omroep Bo.
1: Ja, ook incredible dat we er weer zijn natuurlijk.
0: Zo incredible.
1: Ze zegt het zelf. Ja.

0: 8 over 8, dinsdagavond. Dat betekent dat wij weer op je radio zijn. Het is show 126 van de Bollenschuur. En het wordt weer gezellig. Melle, hoe is het met jou?
1: Ja, je hebt soms van die mooie momenten in je leven, weet je wel. Ja. Ja, dat moment is het op een moment niet. Deze hele week eigenlijk niet.
0: Gewoon
1: niet.
0: De zin ook niet.
1: Nee, gewoon niet mijn week. Maar
0: dat kan gebeuren.
1: Ja, weet je, we zitten nu in de studio, dus ik heb er weer ontzettend veel zin in.
0: Ja, ik geef je groot gelijk, ja. Natuurlijk.
1: En hoe is het met jou verder?
0: Ja, goed. Ik ben gestart met mijn nieuwe baan. En de feestweek die heb ik ook overleefd. Dat is ook heel fijn. Dat was vorig jaar wel anders natuurlijk. Daar had ik een blauw oog. Maar dit jaar gelukkig niks aan de hand. Maar over die feestweken wil ik het zo meteen nog even hebben. Is toch iets wat me niet helemaal lekker zit.
1: Ja, en dan... Dan kruip je zo lekker onder je dekentje. De herfst is weer begonnen, mensen. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

0: Breakaway, Kelly Clarkson.
1: Ja, afgelopen week was het feestweek in Lisse. Ja, een van de favoriete momenten van het jaar van mij.
0: Ja, jij houdt van de feestweek.
1: Ja, dat
0: altijd,
1: vind ik
0: hè?
1: Altijd heel erg leuk. Alleen dit jaar was er één probleem. Dit jaar waren namelijk Bertus Blender en de Master Mixer aanwezig.
0: Dat klinkt niet heel goed.
1: Nee, ik vind DJ's normaal heel leuk. Hè? Ja. Dat begrijp me niet verkeerd. Ze voelen een beetje publiek aan. Ze weten wat voor muziek ze aan moeten zetten. Maar deze twee begrepen er echt geen pepernoot van. Echt
0: nee?
1: Helemaal niks. Nee, het sloeg helemaal nergens op. En dan denk je, hoe kan het dan zo erg zijn? Want ze draaiden op zich wel bangers. Maar elke keer werd dat nummer dan na 30 seconden weggemixt. In de allerslechtste remix ooit. Dat kan gebeuren.
0: Ja.
1: Maar jij denkt nu, hoe erg kan dat zijn? Nou, ik heb een voorbeeld meegenomen. Dat is deze. Sweet Caroline. Best een leuk nummer. Je hoort hem al een beetje aankomen.
0: Hij wiebelt een beetje.
1: Ja, je voelt al, dit gaat de verkeerde kant op. Vind ik niet erg. Want remix niet erg. Maar toen kwam dit. Sweet Caroline. Ja, sorry hoor. Good time.

0: scheep gewoon door Facebook Liss heen vaart.
1: Wom, wom, wom.
0: Ja, nou ja, prima. Volgend jaar mogen ze wat mij betreft niet meer komen. Kunnen wij het beter gewoon doen.
2: Vind ik een heel goed plan.
0: Ja, ik denk dat we even een mailtje sturen. Dat is leuk.
2: Gaan we doen.
0: Je wordt origineel in elk geval. Zonder de toeters.

0: Elke keer als ik die hoor, dan hoor ik toch die toeter.
1: Gewoon womp, womp, ja. Womp. Ik hoor hem ook inderdaad.
0: Hij gaat het niet meer niet kunnen horen, helaas. We gaan verder met Dua Lipa. Training Season, hoor je hier bij Omroep Bo.

0: season Dua Lipa hier bij Omroep Bo.
1: Ja, het begint weer lekker te waaien en je zit je lekker binnen, weet je wel, achter het raampje. Lekker
0: teetje
1: erbij.
0: Onder het dekentje.
1: Lekker die regen die op het raampje tikte.
0: Ja, lekker.
1: Maar dan is de vraag, welk nummer past daar nou het beste bij? Ja.
0: Ja, goeie Justin, vraag.
1: Wij waren het hier niet helemaal over eens,
0: nee,
1: zoals elke week.
0: Knallende ruzie.
1: Ja, knallende ruzie. Dus eigenlijk aan jou thuis de taak om dan voor ons maar de keuze te maken.
0: Ja, zeker. Wat was jouw optie?
1: Mijn optie voor vandaag was Great Acceptation van Shanna Spyro.
0: Dat is deze?
1: Ja, juist.
0: Ja, wel echt een goed nummer hoor.
1: Echt een heel goed nummer.
0: Ik ben het wel, op zich ben ik het ergens met je eens. Maar ik vind die van mij toch beter. Die van mij is deze, Hozier, met Too Sweet.
1: Ja.
0: Ultieme hersennummer wat mij betreft.
1: Is wel ook een goed hersennummer, maar...
0: Ja. Je kan zeggen wat je wil, maar hij is gewoon echt goed.
1: Ja, die van mij is toch wel iets beter.
0: Ja, nou, kijk, die van jou is goed en dat geef ik toe. Hè. Dat geef ik normaal niet toe. Die van jou is goed, maar niet beter dan die van mij. Dat is gewoon niet zo.
1: Okay.
0: Maar goed, wij komen er in elk van die uit, zoals je ziet.
1: Je kan in ieder geval stemmen via de story op onze Instagram.
0: Ja, zeker.
1: @debolleschuur, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Je hebt nog maar een paar nummers de tijd om te stemmen. Dus wees er heel snel bij, want er kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn.
0: Ja, die winnaar hoor je zo.
1: Ja, die winnaar hoor je zo.
0: Dat ga ik zijn.
1: Nee, dat ga ik zijn.
0: Nee, jij hebt het helemaal mis. En volgens de stemmen loop ik nog voor. Is gewoon zo.

0: Am I Wrong? Nico en Vince hier bij Omroep Bo.
1: Een Noors duo is dat, hè?
0: Noors duo. Noors duo. Ik dacht Zweeds.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar
0: blijkt van... gefact-checked.
1: Ik heb het even gefact-checked.
0: Kijk, heel goed.
1: Zeker, ja. Over wat andere dingen gesproken, het was weer spannend.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Wij zijn net hevig tegen elkaar in gesprek gegaan.
1: Ja, over wat nou het beste nummer is voor als je lekker binnen zit, achter het raampje, kopje thee in je handen, in de herfst, weet
0: ja,
1: je wel.
0: Ja, zeker. Wat is het beste herfstnummer? Jij had Great Expectation van Sienna Spyro.
1: Ja, en jij had Too Sweet van Hozier.
0: Ja, klopt inderdaad. Jou is echt een goed nummer, begrijp me niet verkeerd.
1: Ja, die van jou ook wel.
0: Maar die van jou is niet beter dan die van mij.
1: Jawel.
0: Dat is gewoon zo. Nee, dat is het niet.
1: Nee, ja.
0: Er is gestemd door de luisteraar.
1: Er is inderdaad gestemd.
0: Dus we weten in principe wat de beste keuze is.
1: Dat klopt.
0: Dat weten we.
1: Dat klopt.
0: Heb jij de score voor ons?
1: Ik heb de score.
0: Hoeveel is het?
1: Het is 57-43 geworden. En ja, de winnaar ben jij toch geworden, Justin.
0: Kijk aan. Heb ik toch een beetje gelijk.
1: Ja,
0: dit is Hozier, het perfecte herfstnummer. Beter dan dit ga je hem niet krijgen.
1: Ja, dat hoor je zo nog wel.
0: Nee. Zeker niet. Dit is de beste die je kan krijgen. Hier op Omroep Bo, Hozier. Too Sweet.

0: To Sweet Hozier. En dat was dan wel de winnaar van vandaag van jou.
1: Ja, zeker. Ja, besef even onder een dekentje. Theetje in je hand.
0: Yo, to sweet for me.
1: Ja, nou precies. Dat is echt de beste keuze die je maar kan hebben. Ja. Hoewel, voor jou ook niet slecht.
0: Die van mij is ook niet slecht. Het staat nu dan wel 6-2 voor jou, maar... Ja. We gaan volgende week beginnen aan de comeback van de eeuw.
1: Ja, maar dat zeg je elke week. Ja. En het is nog niet gebeurd.
0: Gaat wel komen.
1: Sienna Spyro hier.

0: Great. Expectations, Shanna Spyro hierbij.
1: Kippenvel. Kippenvel altijd van dit nummer.
0: Ja,
1: ja, ik snap dat het close was vandaag. Goed, je hebt hem niet gewonnen helaas.
0: Ik heb hem niet gewonnen, maar volgende week comeback van de eeuw.
1: We gaan het zien. Er zijn van die nummers waar je gewoon met je tengels vanaf moet blijven. Dus ken je dat?
0: Ik ken wel van die nummers, ja.
1: En het zijn er heel erg veel. En dat dacht ik dus ook van deze eigenlijk.
0: Oh,
1: klassiekertje.
0: Van Grease.
1: Ja, zeker. Maar een content creator heeft het toch geprobeerd. Die heeft het gewaagd. En eigenlijk vind ik dus het best wel cool geworden. Okay. Het is namelijk deze geworden.
0: Zo!
1: Ook best wel funky.
0: Hadden ze deze maar bij Facebook listen gedraaid,
1: ja, hè? Ja, nou, dit is wel leuk. Hier ga ik dan wel weer goed op. Maar, dit is de vraag. Wat is dan beter? Waar ga je bij? Die klassieker is namelijk ook wel heel erg lekker natuurlijk.
0: Ik zou die klassieker liever thuis aanzetten zelf. Ja? Maar ik zou in een feesttent of zo zou ik die ander ook wel leuk vinden.
1: Maar hoe groot is de kans dat iedereen nu in de feesttent staat?
0: Ja, weet ik niet. Niet groot.
1: Ik denk niet zo groot. Dus nee. Laten we lekker het origineel draaien. Hier is John Travolta, Olivia Newton-John. Met You're the One That I Want. Hier, bij Omroep Bo.

0: Dire Straits. Hier bij Bo, Shelters of Swing. Ja, gezellig. Hey, als je me een beetje kent, dan weet je dat ik echt dol ben op geld besparen.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik waanzinnig. Doe ik al mijn hele leven. Vroeger ging ik gewoon naar de disco. En dan stal ik een bekertje bij de bar.
1: Ja.
0: En dat bekertje dat ging ik dan op de toilet vullen met water. Ik was zo skere tiener al.
1: Dat is wel vrij skeer,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, klopt. En ik ben ook gewoon die gast die tikkie stuurt voor 50 cent. Dat ben ik gewoon. En dat is helemaal prima. Zo blijven de rijken rijk, zeg ik dan.
1: Ja.
0: Ben jij een beetje gierig?
1: Nou, ik ben wel zeg maar zo'n persoon dat als je dan bij de McDonald's bij dat scherm gaat bestellen.
0: Oh, ja.
1: En ze vragen, wil je misschien 50 cent doneren aan zielige kindjes? Dan klik ik wel op nee.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Vind ik slecht van je.
1: Ja, doe jij dat wel dan?
0: Nee.
1: Nee, dat dacht ik al.
0: Nee, dan laat zien hoe gierig wij zijn.
1: Ja.
0: Nu vroeg ik me af, hoe gierig is de Bollenstreek eigenlijk? Zijn er meer mensen die zo verschrikkelijk hun best doen om geld te besparen? En op welke manier doen mensen dat dan? Dat willen we weten. Laat het even weten via de.bollenschuur op Insta. Hoe bespaar jij geld? En het mag ook best wel een beschamende manier zijn.
1: Ja,
0: dat is helemaal niet erg.
1: En alle antwoorden zijn welkom.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Laat het zeker even weten. Zometeen, over zometeen gesproken, hoor je ook deze. Nieuwe van Taylor Swift.
1: Oh.
0: Ja, zometeen de volledige versie dus. En, favorietje van mij, misschien ook van jou. Je hoort zometeen deze. De Spin Doctors. Met Two Princes. Maar niet voordat we geluisterd hebben naar Coldplay met The Scientist hier bij Omroep Bo.

0: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
6: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
5: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak, is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht, thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
8: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!

0: Patient Zero, Taylor Swift. Die hoorde je hier bij Omroep Bo. En nu is de vraag, is een nieuw nummer van Taylor Swift. Wat vind jij?
1: Wat vind ik? Ik vind er nog niet zoveel van, nee, eigenlijk.
0: Ja, ik vind het een beetje moeilijk. Dat is wat ik vind.
1: Ja, het is, weet je, je had bijvoorbeeld die vorige van haar, de Fate of Ophelia.
0: Ja, banger.
1: Ja, die moest ook op mij groeien.
0: Ja,
1: in het begin.
0: Snap ik inderdaad. Ja, klopt. Ben ik wel met je eens.
1: Deze misschien ook. We gaan het meemaken.
0: Ja, nou, deze voelt niet zo tijdloos als Fate of Ophelia alleen. Ik een beetje hetzelfde met Anti-Hero. Had ik een beetje hetzelfde. Dat was ook zo'n nummer dat was niet echt. Ja, ik weet niet. Misschien komt het nog. We gaan het zien.
1: Gewoon een beetje wennen.
0: Ja, dat zeker. Ja. Net vroegen we jou. Wat is het ergste wat jij wel eens hebt gedaan om geld te besparen? Reacties staan nog steeds open. Je kan een bericht sturen naar de.bolleschuur op Instagram of op TikTok. Dan lezen we zo meteen jullie reacties even voor. Nu eerst Two Princes van de Spin Doctors.

0: Robbie Williams, Candy, hier bij Bo.
1: Ja, mijn vraag aan jou was net, wat is het ergste wat jij wel eens hebt gedaan om geld te besparen?
0: Ja, en er zijn hele erge dingen.
1: Ja, er zijn heel wat antwoorden binnengekomen. Steve, die zegt, ik heb heel veel sigaretten meegenomen van buiten de EU. Ja. Ja, daar is het wel goedkoper inderdaad.
0: Ja,
1: dat is, maar dat is ook echt goed voor je portemonnee, denk ik.
0: Wel een beetje illegaal, denk ik.
1: Ja, ook. En slecht voor je long.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja.
0: Even kijken, Megan, die zegt, Thomas.
1: Hoe bespaart dat geld?
0: Ja, nou ja, ik denk dat het goedkoper is als een auto gewoon.
1: Ja, een benenwagen is helemaal goedkoop.
0: Dat is helemaal goedkoop.
1: Dat is voor de echte gierige onder.
0: Dus, slecht antwoord.
1: Slecht antwoord. Nee, elk antwoord is goed, hè?
0: Oh ja.
1: Bart zegt, ik geef altijd een rondje in de kroeg. Vind ik niet gierig op zich.
0: Nee.
1: Daarachter staat wel nog, wel pas als iedereen naar huis is.
0: Ja, dat is wel een beetje gierig, inderdaad.
1: Dat is wel gierig.
0: Even kijken. Sophie zegt, ik raap altijd het geld op wat ik zie. Ook de 5 centjes.
1: Dat doe ik ook altijd.
0: Ah, joh, je gaat
1: ik heb het laatst nog in de feesttent gedaan.
0: Je gaat toch geen 5 centjes oprapen?
1: Jawel, ja, geld is geld.
0: Nee,
1: wie het kleine niet eert, is het grote niet weer.
0: 50 cent minimaal.
1: Nee joh, nee joh. Mathieu zegt, mijn vader dinkt altijd alles af. Doet hij nog net niet in de supermarkt. Ja, in de supermarkt zie ik het ook wel stroef gaan inderdaad.
0: Ja, dat is lastig.
1: Maar verder, autootje afdingen, dat heb ik ook wel gedaan. Ik ben echt een rasgierige Nederlander.
0: Lekker afdingen.
1: Ja.
0: Ja, en Leon zegt thuisleven.
1: Ja, Leon die woont al 83 jaar thuis waarschijnlijk.
0: Ja, zullen zijn ouders blij mee zijn?

0: De Beatles met Yesterday hier bij Omroep Bo.
1: Ja, er is weer een zalig feestnummertje uitgekomen. Ja, serieus heeft weer een nieuwe uitgebracht.
0: Leuk, gezellig.
1: Ja, ja, zeker. En het is weer een echte feestplaat. Hè. Dit weekend is van mij.
0: Oké, okay, klinkt goed.
1: En aan de andere kant van de telefoon hebben we hangen Milan Simons.
0: Ja, gezellig, gezellig.
1: Ja, hey. Hey Milan, alles goed?
2: Hallo jongens. Ja, zeker. En met jullie?
0: Ja, ja, zeker. Heel
1: hartstikke
0: goed.
1: Hartstikke goed.
0: Hey Milan, vertel even wat meer. Welk gevoel moeten we krijgen van dit nummer?
2: Nou, luister, zoals jullie het al omschrijven, het is natuurlijk weer een feestnummertje wat je van ons kan verwachten. Maar waar het nummer eigenlijk om gaat en welke emoties, want eigenlijk is het een best wel diepgaand nummer. Hè. Dat moet je echt raken. De teksten zijn natuurlijk best gevoelig. Maar waar het natuurlijk eigenlijk echt om gaat, is door de week moet je van alles doen. Je moet werken voor je baas. Je hebt misschien thuis nog wel iemand waarvoor je allemaal dingen moet doen. Bijvoorbeeld jullie man of een vriendin of een vrouw waar je mee samenwoont.
0: Dat is voor mij geen
2: probleem.
0: Maar
2: dan is het vrijdag. En vrijdag, nou bij mij is het dan om 5 uur. Dan is het weekend. En dat weekend is voor jou, hè?
0: Ja,
2: je
0: kunt
2: alles doen wat je wil. Maar dan blijven ze vanaf. Dat weekend is voor jou.
0: Ja, je kondigt hem nu wel echt met een hele hoge lat aan, Milan. Ja. Ik verwacht nu wel echt het allerbeste van het beste ga ik nu verwachten.
2: Nou luister, weet je wat ik gewoon eigenlijk hoop dat je dadelijk hebt als je me hoort?
0: Nou?
2: Dus je eigenlijk dat gevoel, wanneer jij dus om 5 uur stopt, dat biertje pakt op je vrij Mibo, en dat je dan ook denkt, ja dit is het weekend, hier word ik gelukkig van.
0: Kijk.
2: Dat je dat ook hebt bij het nummer.
0: En het past dus het beste in een feesttent, een feeststemming begrijp ik dan.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Of op de vrijmibo. Ja, kijk, het is natuurlijk geen plaatje voor een begrafenis.
0: Nee, maar, precies. Maar nee, dat kennen we van jullie, maar... Hey,
2: ja,
0: Milan.
2: Dat is het belangrijkste, ja.
0: We gaan hem voor je draaien. Dit is even serieus met Dit Weekend Is Van Mij.

0: is wel makkelijk.
1: Ja. Goed te doen.
0: Zeker. Even serieus, met dit weekend is van mij. Ja, en het is eigenlijk een beetje alsof het een soort klein orkest is.
1: Ja,
0: het
1: heeft het wel iets van weg. Of een beetje doe maar.
0: Ja, en daarna verandert het in een dikke nieuwke turbojongen.
1: Letterlijk.
0: Letterlijk.
1: Nee, wel een lekker plaatje. Over een paar jaar hoor je hem overal in elke feesttent, weet ik zeker. Dat is natuurlijk met elk nummer van F serieus. Zijn ze meegaan. Sarah Bareilles met Love Song hoor je hier bij Omroep Bo.

0: starten? Nu.
1: Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter hoorde je hier bij Omroep Bo heet het. Ja, krantenkoppen zijn vaak zo saai. Brengen wij verandering in.
2: Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand?
1: Mannen hebben gevecht tot de dood om een lichtbedje.
2: Ik ben heel benieuwd. Wat staat er in de krant?
1: Ja, ik zal het je vertellen. In de krant las ik het volgende. Een 82-jarige man is zondag overleden na een gevecht met een andere man van 76 om een lichtstoel op een Grieks strand. Ja, een beetje sip natuurlijk. Vermoedelijk kreeg de man hartstilstand tijdens het vechten. En de 70er is aangehouden. Heel bijzonder verhaal dit. Bijzondere kop. Alleen nog niet bijzonder genoeg. Dus gaan wij ervoor zorgen.
0: Ja.
1: Man vecht voor lichtbed en kan daarna onbedoeld voor altijd rusten.
0: Strijd om de beste plek aan het strand eindigt met plek onder de grond.
1: Mannen nemen handdoekjesoorlog wel heel serieus.
0: Een beetje bijbruinen, maar ja, dat wordt een complete crematie.
1: Na hevig gevecht om strandstoel kunnen beide mannen wel liggen uiteindelijk.
0: Van strandbedje naar sterfbedje.
1: Die kan niet.
0: Die kan echt niet.
1: Ja, ik ga de volgende keer toch maar een stoel reserveren, denk ik, met mijn handdoek.
0: Ja, ik ook.
1: Veiliger.

0: Ja, ik zie jou ook.
1: Chandelier worden hier bij Ongebo.
2: Nummer van de week.
1: Ja, dat betekent ook weer dat het tijd is voor het nummer van de week. Dat betekent dat Melle 6 hints heeft meegenomen. En dat ik en jij thuis lekker mogen gaan raden welk nummer dit dan is. Dat heb je gedaan in etappes van 2 weer, zoals altijd.
2: Ja, etappes van 2. Dan krijg je elke keer in etappes van 2, zeg maar, hints. Totdat je er 6 gehad hebt. Daarna nog een hele mooie samenvatting.
1: Kijk.
2: En dan aan jou de taak om te raden welk nummer het is.
1: Ja. Heel leuk. Ik ben heel erg benieuwd welke hints jij deze week hebt meegenomen. Dus vertel op, wat zijn hints nummer 1 en 2?
2: Ja, deze hit heeft de naam die klinkt alsof je meteen zin krijgt in vakantie.
1: Oeh, het eerste wat ik denk, Summer Paradise.
2: Oké.
1: Misschien heb ik het nu gespoild voor iedereen, maar...
2: Misschien niet, maar ja, even voor duidelijkheid, jij weet ook niet welk nummer het is.
1: Nee, zeker niet.
2: Nee, precies.
1: Hint nummer 2?
2: Ja, het nummer is oorspronkelijk geschreven door Bobby Hebb. En verscheen voor het eerst in de jaren 60.
1: Oeh, ja, dat nummer verscheen niet in de jaren 60, denk ik. Ja, het zou kunnen natuurlijk. Dat het gewoon een sample is. Ik weet het niet. Ik ben er nog niet over uit. Zometeen nog meer hints. Maar nu eerst Pink.
2: Pink, just give me a reason.

0: Just Give Me a Reason van Pink en Nate Roos.
1: Wat een waanzinnig nummer blijft
0: ja,
1: het ook.
0: Ja, mega. Nummer van de week.
1: Ja, we zijn nog steeds bezig met het nummer van de week. Melle heeft net de eerste twee hints gegeven. Hij zei iets over klinkt meteen alsof je zin krijgt in vakantie. En het verscheen voor het eerst in de jaren 60.
0: Ja.
1: Ik heb een beetje nagedacht. Ben er nog niet uit. Dus ik ben heel blij dat ik nog wat extra hints krijg. Maar als jij het weet, laat het vooral weten. De.bolleschuur op Insta en op TikTok. Dan willen we nu hint nummer 3 en 4 horen.
0: Ja, de versie die wij allemaal kennen kwam van een groep die vooral in de jaren 70 heel populair was.
1: Oké.
0: Ja, toen was jij er nog niet.
1: Toen was ik er nog niet. Nee, zeker. Hint nummer 4?
0: Ja, denk aan disco, dansvloeren en flinke doses glitter.
1: Oeh, de Bee Gees.
0: Oh, dat is ook vet.
1: Dat is leuk. Dat zou best kunnen.
0: Ik ga het niet verklappen.
1: Nee, ja, verder heb ik nog even geen idee. Maar zometeen gelukkig nog hint 5 en 6. Nu eerst I'm Still Standing van Elton John.

0: een keer karaoke versie doen.
1: Vind ik een heel goed plan.
2: Ja, dat vind ik heel leuk.
0: Ik denk de luisteraars wat minder. Maar...
1: Nee joh, I'm Still Standing, Elton John. We gaan hem een keer karaoke doen. Beloofd.
0: Ja? Okay.
1: Ja, absoluut.
0: Arme luisteraars.
3: Nummer van de week.
0: We hebben alle hints bijna gehad. Je krijgt er nog één. Plus een geluidsfragment. Is ook gewoon nog een hint. Dus daarmee moet je het dan echt gaan doen. Nog een samenvatting als je het echt allemaal bent vergeten. Dus maak je niet druk als je hints bent gemist. En dan gaan we nu door naar de allerlaatste hints van vandaag.
1: De allerlaatste hints van vandaag. De artiestennaam bestaat uit een voornaam die je ook associeert met een eiland in het Caribisch gebied.
0: Oeh, het ABC-eilanden. Dat is Curaçao. Daar ken ik niks van. B is Bonaire.
1: Oh ja.
0: En A is... Dat weet ik even niet
1: Aruba.
0: Meer. Aruba.
1: Maar er zijn wel meer eilanden in het Caribisch gebied, hè?
0: Oh ja, kut. Ja. ABC is alleen... Goed. Doe alsof ik dit niet heb gezegd. En dan hebben we hier nog een geluidsfragment.
1: Ja, hint 6 is inderdaad een geluidsfragment. En dat is deze.
4: Je mist
5: Ik heb het goed in
4: je. Ja, je mist Boni.
5: Nou, zegt Peter Bos, ik zou de beste Boni bij willen hebben.
0: Die ligt er op het strand.
1: Die ligt er op het strand.
0: Wie
1: jij hoort op het strand, ja. Dat is René van der Gijp.
0: Oh, René van der Gijp.
1: Ja.
0: Is dat van belang?
1: Nou, wat hij zei was vooral van belang.
0: Oeh, oké. Dan moet ik zo meteen nog even beter luisteren tijdens de samenvatting.
1: Moet je er zo weer even goed naar luisteren.
0: Maar je hoort hem zo meteen eens nog een keer. Nu eerst, Don't You Worry, Black Eyed Peas.

0: Shakira, Black Eyed Peas met Don't You Worry hier bij Omroep Bo.
1: Nummer van de week.
0: Ja, we hebben alle hints gehad. Dus vertel, wat is het nummer van de week?
2: Ja, dat ga ik dus niet
0: vertellen. Hoe haal ik hem bijna?
2: Ja, ik heb wel nog een mooie samenvatting voor je.
0: Ja, als je het weet, is nu je kans om een bericht te sturen. Dub en Bolleschuur op Instagram of op TikTok. Maak een gokje. En als je het goed hebt, kom Melle je persoonlijk verrassen.
2: Met een schouderklopje.
0: Met een schouderklopje.
2: Absoluut.
0: Supergezellig. Hey, Melle, begin maar met die samenvatting.
2: Ja, het nummer van deze week brengt ons deze keer meteen in de zomerse sferen.
0: Oeh.
2: Ja, de titel heeft alles te maken met iets waar je na een lange grijze periode echt weer behoefte aan hebt. Dat is namelijk...
0: De zon.
2: De zon. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven door een Amerikaanse singer-songwriter. En verscheen al in de jaren 60. Maar de versie die bij veel mensen direct in het hoofd schiet, kwam in de jaren 70 van een groep die uitgroeide tot een echte disco-legende.
0: Oh.
2: Ja, denk aan dansvloeren, glitter, grote hits natuurlijk en een hele herkenbare sound. Ook hoorde je een geluidsfragmentje en dat was deze. Dat was niet die. Dat was deze.
3: Je mist Bonnie.
4: Ik heb het goed in je.
3: Ja, je mist Bonnie.
4: Nou, zegt Peter Bos, ik zou de beste van willen hebben.
0: Ik hoor wat hij zegt.
2: Ja,
0: ik hoor het.
2: Je hoort wat hij zegt?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Nou, typisch zomer wel, dit fragmentje.
0: Ja,
2: en René van der Gijp op het strand. Heel gek.
0: Ja,
2: heel
0: gek. En nu, door dit fragmentje, heb ik hem.
2: Goed, weet jij al naar welk nummer we op zoek zijn vandaag?
0: Is ook de vraag. Ik zat te denken, de Baha Man. Of ik zat echt elke hoek te denken, behalve in de hoek van Boney M met Sunny. Maar ik denk dat dit dan wel moet zijn.
2: Boney M met Sunny, dan is dit ook het einde van de show, hè?
0: Oh, dit is ook het einde
2: dit
0: van de show?
2: Dit is ook het einde van de show. Dus je moet het wel goed hebben, want we gaan er zo gelijk uit.
0: Oké, dat is balen. Dan ga ik nog steeds mijn antwoord niet aanpassen. Wil ik wel iedereen heel erg bedanken voor het luisteren.
2: Zeker, ik ook.
0: En wij zijn volgende week gewoon weer gezellig bij je terug.
2: Wij zijn volgende week gewoon weer gezellig om 8 uur stipt op jouw radio.
0: Ja, stipt.
2: Iets erna.
0: Het is altijd wat later. En dan wil ik nog één ding zeggen, en dat is... Tot horens.
2: Ja, en welk nummer komt hier?
0: Boney M met Sunny. Ha! Ik zei het toch? Is het Sunny? Ja, het is hem wel.
2: Maar is het hem wel?
0: Jezus, wat een lange... Het is...
2: Mensen, tot volgende week!

0: Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
5: Ze hadden het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
4: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober... met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch?

0: Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek.

Jawel, het is weer zondagmiddag 5 uur. Of de herhaling op dinsdagavond om 10 uur. En dan kunt u luisteren naar Flashback Radio hier op onze lokale Omroep Bouw. En we hebben weer leuke muziek uitgezocht. U weet het, want we draaien muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. We hebben nieuws uit de regionale dagbladen van 50 jaar geleden. En we hebben straks een hele mooie 3-in-1. En ik zal alvast verklappen van wie het is. Het is van John Lennon. MUZIEK

ik heb het al eerder gezegd. Niet alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Flashback Radio. Maar ook wat recenter zoals deze van de Kaiser Chiefs en het nummer Ruby. Ik heb natuurlijk een leuke week heb gehad. Voor mij viel dat allemaal wel mee. Afgelopen dinsdag ben ik geweest bij het afscheid van burgemeester Carla Breuer in de gemeente Teylingen. Maar er waren ook wat minder leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld dat ik naar de kapper moest en ook nog eens een keer naar de tandarts. 1, 2, 3.

0: Roadrunner go home. Oh yes, Roadrunner go home. Here we go now. We're gonna drive him home, you guys.
1: Oh, ze zingen de hele tijd Radio On. En dat spreekt me natuurlijk wel aan. Zeker als ze Flashback Radio aanzetten. Op de zondagmiddag of de dinsdagavond. Of onze lokale omroepbouw. Jonathan Richman en de Mother and Lovers. En Roadrunners. Ook weer van een respectabel aantal jaren geleden draaiden we hier in Flashback Radio. En dat is het verkeerde knopje.

Ja, want wat ik liet horen in het begin voor deze jingle, dat was de tune van het andere programma wat ik presenteer, namelijk Bow Boomers. Dat was Because They're Young van Dwayne Eddy. Misschien dat ik die iets later nog wel ga draaien, want het is best een mooi nummer eigenlijk. Maar we hebben eerst een berichtje uit de krant van 50 jaar geleden en dat is het Leidsdagblad van 24 september 1976 en dat gaat over Voorhout. Want in Voorhout is de nieuwe KTS aan de Leidsevaart officieel geopend door minister van Kemenade, de minister van Onderwijs en Wetenschappen. En hij luidde hiertoe de bel van de vroegere BNS, die door de congregatie voor deze gelegenheid was uitgeleend aan de nieuwe school. En de minister zag hierin een symbool voor het feit dat je in het onderwijs het goede uit het verleden moet bewaren, maar dat je tegelijkertijd wel moet vernieuwen. En op dat moment wapperden buiten voor de school vier vlaggen. Die waren gehezen tijdens de vlaggenceremonie die aan de opening vooraf ging. Na de opening lieten de bewindslieden, onder wie ook oud-KTS-leerling staatssecretaris Jan Schaefer, die in april 1974 de eerste paal voor de school had geslagen, zich rondleiden door het gebouw. En in de diverse klaslokalen kan gebruik worden gemaakt van de nieuwste hulpmiddelen voor de verschillende onderdelen van het onderwijs. Nou, dat was een berichtje over de opening van de nieuwe KTS aan de Leidsevaart in Voorhout. En dat gebeurde op 23 september. En een dag later, toen heeft de minister van, even kijken, minister van Onderwijs en Wetenschappen, de heer van Kemenade, Jos van Kemenade, die had de school officieel geopend. Dat betekent dus dat eigenlijk dat de huidige KTS met het beetje deel van het gebouw wat er nu ook nog staat, dat die 50 jaar bestaat alweer. Ja, wat gaat de tijd snel.

0: Anderson is dat. En het nummer Surrender. En ik zie eigenlijk dat ik nog een andere plaat van hem ook laat heb staan. Klaar heb staan. Nou, misschien dat we die straks ook nog even gaan draaien. U houdt het er goed. En anders komt dat gewoon volgende week. Dit is nog steeds Flashback Radio.
1: Dit is Flashback Radio. Met Piet van der Voren.
0: En we gaan terug naar 1970.
2: Tjaka, oeka, oeka, oek. Tjaka, oeka, oeka, oek.
3: Can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me.

Als ik me niet vergis, komt dat uit 1970. Jonathan King en zijn Hooked on a Feeling. En trouwens, Jonathan King is heel erg bekend geworden met niet alleen platen die hij zelf heeft gemaakt, maar ook voor een heleboel andere artiesten. En nou, weet u wat, ik ga in de komende weken ga ik wat nummers draaien van die hij heeft gemaakt en die andere artiesten vervolgens hebben uitgebracht, jawel. We gaan weer een krantenberichtje en oplezen. En dat is uit het Leids Dagblad van 28 september 1976. En het heeft betrekking op Hillegom. En wat staat er in het blad Bondig van de voedingsbond FNV? Daar staat het volgende. Het Hillegomse bloembollenbedrijf WR van der Schoot steelt via een speciale belastingregeling uit de zakken van nietsvermoedende buitenlandse werknemsters. Het gaat hierbij om een bedrag van minstens 10.000 gulden. Daarnaast betaalt het bedrijf per week 100 gulden te weinig uit aan ongeveer 60 Ierse meisjes. En dat schrijft volgens het Leids Dagblad de voedingsbond FNV in het blad Bondig. De buitenlanders bij Van der Schoot zijn voornamelijk studenten uit EEG-landen. Voor hen gelden in ons land geen beperkende werkbepalingen. De Ierse meisjes konden bij werving thuis opgeven hoe lang zij in Nederland wilden werken. En bij aankomst in ons land kregen zij echter een papier onder de neus, waarin stond dat zij niet langer dan 23 werkdagen in Nederland zouden blijven, aldus de bonden. En de verklaring is opgesteld door de Katholieke Vereniging van Ondernemers in het bloembollenbedrijf en heeft tot doel de werknemsters buiten de sociale verzekering te houden. Hierdoor kan de werkgever gebruik maken van de speciale regeling nevenwerkzaamheden, waardoor hij is vrijgesteld van het betalen van loonbelasting. De regeling is door het ministerie van Financiën geschapen om tegemoet te komen aan de administratieve romslomp die werkgevers ondervinden bij het in dienst nemen van seizoensarbeiders. Nou, de voedingsbond van de FNV die vindt het een weinig verheffende instelling, maar een woordvoerder van het Hillegomse bedrijf ontkent er alles. De inspectie van belastingen in Leiden verklaarde desgevraagd dat het inderdaad verboden is om de maatregel tweemaal toe te passen. En volgens de voedingsbond ligt het bedrijf ook op een afschuwelijke wijze de hand met het betalen van loon. Het tekort schommelt per week vaak tussen de 100 en 200 gulden per persoon. Nou, en de voedingsbond FNV die maakte dus ruzie met het Hillegomse bloembollenbedrijf WR van der Sloot. En dat meldt het Leids Dagblad op 28 september 1976.

gaan iets heel draaien van Joni. Iets heel moois draaien van Joni Mitchell. Deze keer niet haar Big Yellow Taxi, maar een andere die ik persoonlijk mooier vind. Hier is het nummer Carrie.

0: Mitchell. En dat komt van haar op Blue, waar nog veel meer mooie muziek op staat. Maar dit was het nummer Carrie hier in Flashback Radio. Ik zie op de klok dat het hoog tijd wordt voor onze 3-in-1 van deze week. En ik heb het al in het begin van het programma gezegd. Het is John Lennon, van wie we 3 hele mooie platen gaan draaien. Want 3-in-1, dat is muziek van 1 zanger, zangeres, groep of wat dan ook. In ieder geval 3 nummers achter elkaar. Hier is John Lennon in de 3-in-1 van deze week in Flashback Radio.
1: Drie in één.

Dat is de 3-in-1 van deze week. John Lennon. Achtereenvolgens hoorde u Mind Games. Daarna Imagine. En als laatste het nummer Jealous Guy. Ik moet even iets vertellen. Want ik neem dit programma altijd op vrijdagmiddag op. Eigenlijk neem ik dan 2 programma's op. Namelijk het programma Bo Boomers. En mijn andere programma, dit dus, Flashback Radio. Nu is er afgelopen vrijdag, toen ik dit programma opnam, iets misgegaan met de techniek, waardoor Bo Boomers eigenlijk verdwenen is. Dat zou betekenen dat ik het programma nog een keer moet opnemen. Maar weet je wat? We zenden gewoon op het moment van de Bo Boomers ook Flashback Radio nog een keertje uit. Of nog een keertje, eigenlijk eerder. Dat betekent dat u dit programma hoort vrijdag om 6 uur, zondag om 5 uur, maandag om 9 uur en dinsdag om 10 uur met mooie muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. En om dat te bewijzen draaien we nu de tune van de oude tune van de Bo Boomers. En die hoort u hier is Dwayne Eddy. Net hoorde u al een klein stukje. Hier is Because They're Young.

Join Eddy. En dat is de oude tune van mijn radioprogramma Bo Boomers. Noodgedwongen dus eventjes één programma op vier tijden. Omdat er iets misging met de techniek. En dat was geheel en al mijn schuld. Want als je een verkeerd knopje indrukt, ja, dan is je opname weg. Maar volgende week, lieve luisteraars van de Bo Boomers, is alles weer gewoon, hoor. Hoop ik. In ieder geval gaan we nog leuke muziek draaien tot het hele uur wanneer het nieuws weer komt. En dit is dus de gezamenlijke uitzending van de Bo Boomers en Flashback en Radio. En ik bedacht me eigenlijk net...

0: En ik heb hem onlangs nog gedraaid. De instrumentale uitvoering van het nummer Way Back Home van Junior Walker en de All Stars. Maar dit was een andere hit van de groep en dat heet Take Me Girl, I'm Ready. In deze gezamenlijke uitzending van de Boboers en Flashback Radio.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

Nou, dan weet u tenminste waar u een deel van het programma naar geluisterd heeft. Allereerst de Bouwboomers en Flashback Radio. En mijn verontschuldigingen dat het programma een beetje door elkaar liep. Maar afgelopen vrijdag ging het dus wat mis met de opnames van beide programma's. Waardoor we dit maar even hebben gecombineerd. Volgende week alles weer normaal. Op vrijdag om 6 uur de Bouwboomers. En dan op zondag om 5 uur Flashback Radio. Met herhaling van het eerste programma. Maandag om 9 uur. En daarna het herhaling van het tweede programma. En dat is op dinsdag om 10 uur. Mijn naam is Piet van der Voren. Verontschuldigingen voordat het niet helemaal goed ging. Volgende week weer normaal. Maar we gaan eruit met Bee Bumble en de Stingers als instrumentaaltje. En hier is de Nutrocker. Graag in beide gevallen tot volgende week.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort. Smederij 2 Noordwijk.

0: samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleverden. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jetten uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
5: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje.

0: Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten.

0: van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.